0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben hun handtekeningen gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens de ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat kost te willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200%.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
15: Haiboe.
14: Haiboe.nl.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
18: Haiboe.nl.
19: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
20: Kippie.
21: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
22: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
21: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Ah, nee hè.
27: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
26: Ja, weer eens.
27: Nou, pof jij even?
26: Oh ja?
27: Ik heb net koffie gezet.
26: Lekker.
27: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
28: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
29: streekt. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Samuel Welte. De

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet.
3: Radio Noordzee. Hey, goedemorgen.

0: Frans Bauer. Lijkt een beetje op mijn leven. Ik heb ook heel veel spullen. Ik heb vooral veel miskopen, maar goed, dat is allemaal baal.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen. Donderdag 18 juni. Welkom bij Radio Noordzee. Het station waar je wakker wordt met 200% puur Hollands. Nielsen zometeen, Wesley Bronkhorst. En veel, veel andere prachtige plaatsen. Benny Nijman heb ik ook meegenomen voor je. Ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet niet hoe. Komt eraan. Vandaag is het sushi-dag, vandaar dat ik zo druk ben. En het is officiële picknickdag vandaag. Nou, trek daar je conclusies uit. Ga lekker picknicken met sushi.

José. Wesley Bronckhorst, had ik al verteld over mijn robotstofzuiger. Die was ik kwijt gisteren. Ja, ik was aan het zoeken. Waar is hij nou gebleven, joh? Ik heb zo'n stofzuigertje, die rijdt dan rond. Weet je wel, hartstikke handig, dacht ik. Kom je zochtens beneden. Was hij helemaal weg. Ik zoeken? Ik heb al een kwartier gezocht. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij dus onder mijn fornuis was gekomen. Daar kan je normaal gesproken niet komen. Hij had gewoon een plank eruit gereden. En daar zat hij verstopt. Hij was gewoon verstoppertje aan het spelen. Ik weet niet hoe hij daar gekomen was, maar het was wel

Ja, kijk even in de naaidoos. Misschien dat daar nog een stukje rode draad te vinden is. Hanne Mee hoorde je bij Noordzee. Zeg, zo dadelijk hebben we weer een nederpoppepper nodig van je. Wat zeg je, Sylvan? Wat is dat? Gewoon een boostplaat die jou een lekkere boost geeft op deze donderdagochtend. Maar ja, welke mag dat zijn? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Dan vind je de WhatsApp-functie en dan geef je je plaat gewoon door. Dus welke nederpoppepper wil je binnen nu en een klein kwartiertje horen hier op de radio? Robert van Heemt hoef je niet aan te vragen, want die ga ik nu voor je draaien.

0: Och, er komt nog zoveel lekkers aan, joh. Waar? Ja, gewoon hier bij Noordzee.
1: Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranjesterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister

0: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
8: Belisol. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn vannacht 2 doden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Volgens regionale media was er ook een hond in het huis. Die werd opgevangen door buurtbewoners en later door de dierenambulance. De nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. En er kunnen weer schepen van en naar Iran varen sinds de voorlopige vredesdeal met Amerika is ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor ook weer open voor de scheepvaart. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is extra vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file met een half uur extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de afrit De Bilt. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het asfalt is daar beschadigd. Er is 1 rijstrook dicht.
12: 200% puur Hollands.
15: Attentie voor de piano.

0: Amsterdamse zomer en maak me nou niet gek, hoor.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Dankjewel, Cor, voor je leuke appje. Stil van, ik zou een klassieker willen horen van Circus Custus. Die kennen we natuurlijk van Verliefd en Monica. Maar is dat nog een leuke plaat? Zou je die kunnen draaien? Nou, Cor, dankjewel. Ik was de plaat bijna vergeten. Louise, gaan we doen.
1: De Radio Noordzee,

100% puur Hollands. Ja, Wilfred Gené heeft natuurlijk al een keer de platen Koekoek, Koekoek uitgebracht. En John de Bever en Wesley Snijder en Rafael van der Vaart doen ook mee. Want hij heeft ook een WK-versie. En die krijg je nu hier bij Noordzee.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
4: Haiboe.
3: Haiboe.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: IBU. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie!
11: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
12: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecuebeukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorboedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL meldt dat. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn. Terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden. Dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12, met daar een kwartier op onthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht, daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boksmeer, een 30 minuten vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, daar is 1 rijstrook dicht.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: even, komt eraan.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, donderdagochtend 18 juni. Ik zei het al eerder deze ochtend, het is sushi-dag vandaag. Nou, ik woon tegenover een sushi-tent, dus ik ga vanavond even lekker bestellen. Och, heerlijk. En mijn dochter van 7 houdt ook sinds kort van sushi, dus nou, win-win situatie toch? Vandaar ook de opening van het Zeeuwse mosselseizoen in Brugsluis. Kwekers verwachten dit jaar opvallend vroeg een goede oogst van hoge kwaliteit. Normaal gesproken worden de eerste mosselen pas in de eerste week van juli opgevist. Maar dat is dan weer het voordeel van de aardopwarming, toch? Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met een zanger of zangeres. Later ga ik zo vertellen

over Iberische, maar wij draaien gewoon zijn muziek. Dat vinden wij het belangrijkste. Droom jij over mij vannacht bij Radio Noordzee. Goedemorgen. Zometeen Gordon Replay, Me Lovey You. Oftewel, ik hou van jou. Komt eraan op Tino Martin. En we gaan deze ochtend koffie drinken. Ochtendkoffie met Leslie Rosbach. Hij heeft een nieuwe single, een zomerplaatje, Zomerliefde. Gaan we zo even alles over vragen, oké? En nu, de Frank Boeijengroep.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Maak me naar die
0: Rug van den Braak. Tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

romantiek op de radio, hè? Goedemorgen. 200% puur Hollands, met zometeen voor je Veldhuis en Camper. En dat mooie duet van René Vroger met Waylon komt er ook aan. En nu een ander duet. Tino en Mart.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
8: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
16: we Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaital. De Tweede Kamer vindt dat het afgelopen moet zijn met de onzinverhalen die influencers vertellen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Dat moet strafbaar worden, vindt een meerderheid in de Kamer, meldt RTL. Vaders nemen veel minder verlof op na de geboorte van hun kind dan werd verwacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakt er gebruik van. Er werd gedacht dat meer dan 3/4 dat zou doen. En de nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat het geluid voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, maximaal 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler en er is veel zon. Vanavond slaat het weer om.
11: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
21: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De meeste dagelijkse files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen naar de West en Blaricum, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide 12, met ook daar een kwartier oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert, 9 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boksmeer, 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Het asfalt is beschadigd, daar is één rijstrook dicht.

0: mooie platen. Leuk duet. René Vroger met Waylon samen en Hoe de Liefde Gaat.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, met een man die ook over liefde zingt, over zijn zomerliefde. Dames en heren, Leslie Rosbach. Leslie, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen allemaal.
0: Hoe is het met jouw zomerliefde?
2: Goed, ja, die heb ik inmiddels al 3 jaar lang gevonden. Dus
0: Gaat
2: allemaal goed.
0: Wat maakt haar zo leuk? Vertel eens, Les.
2: Nou, we hebben elkaar 10 jaar geleden op de camping ontmoet. En nog geen liefde geworden. En ik denk 3 zomers geleden wel mijn zomerliefde geworden.
0: Joch.
2: Ook echt in de zomer.
0: Ah, wat leuk.
2: Ja.
0: En welke nudiste camping was dat dan?
2: Dat was, het was 11 of meer nog, toen de tijd, in Herkenbosch.
0: Een nudiste camping?
2: Ja, een nudiste camping, ja.
0: Oh.
2: Juist, ja, dit zat een beetje 7 jaar tussen. Ik denk, nou, ga toch eens even kijken hoe het met de gaat. En het ging hartstikke goed.
0: Wat
2: en
0: leuk.
2: Mij ook. Ik denk, nou, laten we gewoon eens afspreken.
0: Nou, zeg, Leslie, ongelooflijk. Zomerliefde, zo heet jouw plaat ook. Is het helemaal gebaseerd op haar of is het toeval?
2: Toeval.
0: Oké.
2: Dat is toeval. Nee, ik zat in de auto, ik had een deuntje in mijn hoofd. En die moet ik gaan uitwerken, want die zit continu in mijn hoofd. Dus ik naar huis, ik heb een soort demo gemaakt. En ik denk, ja, dit is het.
0: Oh, neurie dat eens even, wat je in je hoofd had zitten. Wat...
2: Het is helemaal precies geworden zoals het eigenlijk moet zijn. Dus.
0: Nou, ja, fantastisch, joh. Leuk hoe dat ontstaat, hè? Hoe gek is dat eigenlijk, hè, in je hoofd?
2: Ja, zeker. Ja, en als ik in de auto zit en het zit in mijn hoofd, dan moet ik het ook gelijk naar huis doen, gelijk uitwerken. Want anders ben ik het weer vergeten en dan komt er weer niks van.
0: Ja, opnemen dus met je telefoon. Kan je nooit kwijtraken. Gelijk doen. Dat deed
2: nooit.
0: Keith Richards deed het ook van de Rolling Stones met dat likkie, weet je wel, van zijn gitaar. Maar goed, dat is een ander verhaal.
2: Ja.
0: Hey Leslie, wat deze zomer, behalve jouw zomerliefdeplaat, wat gaat er nog meer gebeuren? Waar komen we je tegen?
2: Op heel veel feestweken. Allemaal van die dorpsfeesten, tentfeestjes, bruiloften, verjaardagen. Ja, eigenlijk echt overal.
0: Ja.
2: En we zijn natuurlijk alweer bezig met een andere single op de achtergrond. We moeten natuurlijk wel lekker doorgaan.
0: Ja.
2: Maar we blijven lekker op deze voet verder gaan. En dat gaat hartstikke goed.
0: Leuk. Waar kunnen mensen jou vinden op de socials?
2: Sowieso op de website natuurlijk. LeslieRosbach.nl.
0: Ja.
2: Facebook, Instagram, TikTok.
0: Oh.
2: Eigenlijk overal.
0: Overal, behalve op Tinder, want je hebt een vriendin.
2: Vroeger Tinder Gold, hè? Nou niet meer.
0: Zomerliefde, we gaan hem draaien voor je, Leslie. Dankjewel voor je tijd en een hele fijne zomer.
2: Hetzelfde, dankjewel.

0: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het

0: en verrassende onthullingen in As, de Anti-Survival Show. De reunie, morgen om 8 uur op Kijk.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, dat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. Dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kersverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind tegen 70% van het salaris. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leendegeide 12. Ook daar is het oponthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.
8: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Emma Heesters hoor je en liefdesverdriet.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Net pas wakker. Beetje laat, hè? Hoi, weer vrijdag, dan mag het. 18 juni is het. Goedemorgen, welkom bij jouw Radio Noordzee. Waar je de hele week de lunch hoort tussen 12 en 1 met Romy Montero deze week. Onze speciale lunchgast. Vandaag de sushi-dag, picknickdag is het ook nog. En er wordt natuurlijk gevoetbald om 6 uur vanavond. Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Dat is groep A. En in groep B wordt er ook gevoetbald. Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Dat is Bosnië en Herzegovina. Om 9 uur vanavond, dan weet je dat.

0: Ciao, doei, adios. Kido van der Graaf voor die bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Waarin we de meesters en meesteressen van weleer bewaren, oppoetsen en voor je draaien. Zo ook deze plaat. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, die plaat kan in deze tijd niet meer. Want ja, het zou misschien een beetje seksistisch kunnen zijn. Maar goed, in die tijd kon het gewoon wel. En laten we dat ook gewoon in ere houden. Vorig jaar is de goede man overleden. Een paar dagen later zijn ex-vrouw, kortom een soort, ja, liefdespaar wat ineens weg was. Joke Bruis, Gerard Cox. En Gerard Cox heeft ooit de plaat uitgebracht. Een broekje in de branding. Nou, let even goed op de tekst.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

de documentaire te vinden van deze twee. Suzanne en Freek, die je net hoorde. 100 keer, en die vind je op Videoland. Misschien leuk om eventjes een keer te checken. Radio Noordzee. Zometeen gaan we de episode nemen. En dit is Numidia. Ik bleef geloven.

hebben. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Pas je eindelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
6: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goedemorgen.
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De twee doden die vannacht werden gevonden in het Groningse Meerstad zijn volgens RTV Noord een echtpaar. De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Het aantal mensen met een geslachtsziekte groeit enorm en influencers zijn daar mede schuldig aan, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorboedsmiddelen. En Nederlandse militairen gaan Europa verdedigen op plekken waar Amerika dat niet meer doet. Maar hoe dat gaat gebeuren, zegt defensieminister Jessegus niet. Dat is geheim. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, maximaal 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler en er is veel zon. Vanavond slaat het weer om.
19: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. A20 naar Gouda bij Schiedam, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Kuik en Boksmeer 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd. De rechterrijstrook is dicht.

Yeah, Lange Frans, Sven Versteeg. Boevenpad hoorde je bij Noordzee. Zometeen gaan we los hoor, met Justin de Wild. Cheerio komt eraan. Jeffrey Heesen heeft die platen geschreven. En ja, nu even wat appjes doorlopen. Goedemorgen Silvan, hier Jolanda uit Emmen. Ben onderweg naar mijn moeder van 84. Elke dag drinken wij een bakje koffie samen voordat ik naar mijn werk ga. En luister naar Noordzee. Het is een traditie geworden ondertussen, wat leuk. Dankjewel, doe je moeder de groeten. Dag Silvan, Marco uit Dordrecht hier. Ik ben vandaag bezig met het opknappen van een oude caravan van mijn opa. Hij is niet meer. Elke schroef die ik vastdraai brengt weer mooie herinneringen terug van mijn jeugd. Leuk. En Linda uit Deventer meldt ook dat ze het luisteren is en zegt... ik zou heel graag iets willen horen van mijn favoriete bandje... waar ik als jeugd meisje zo fan van was. De Kast zou iets kunnen draaien van de band. Siep en de Mannen. Ja hoor, doen we niet in Naaien Daai? Doen we niet vandaag? Nee, we doen deze. Dit is Raak bij Noordzee.

0: begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: snelle Zoe Levi hoorde je en ik zing bij Radio Noordzee. Zeg, heb je het meegekregen? Deze hele week maak je kans om bij Noordzee voor jou en je vrienden een sfeervolle avond te verdienen in de Amsterdamse kroeg, in de BK-kroeg, bij Brouwerij Troost gaat dat plaatsvinden. Compleet verzorgd, hè, met eten, drinken erbij. Je ontmoet oud-oranje spelers en je mag meezingen met een live optreden van Wolter Kroes. Gewoon lekker in de zaal, hoor. Je hoeft niet op het podium. Deze week te winnen bij René Verkerk in Wat een Middag Niet Vergeten. Dat gaat vanmiddag weer plaatsvinden. En zometeen veel plezier met de one, the only, Wouter Kooijman. En de lunch wordt vandaag gepresenteerd door Romy Montero. Nou, dat is wel leuk, hè. Mis dat niet. Dit is hem, hoor. De hitflits van deze week. Samuel Welton.
1: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Samuel Welton.

0: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
16: Un helado, por favor.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
19: Kippie.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTV Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jesselgus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jesselgus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
25: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee, met nu.

Robert en Doddy, Moet dat nou? Nou, laat ik er inderdaad maar eentje openpoppen, hè, op het mooie weer wat er vandaag aankomt. 27 tot 33 graden. Ja, dan kun je wel zeggen dat de zomer officieel begonnen is. Hè. Terwijl het nog maar 18 juni is vandaag, als je jarig bent. Van harte gefeliciteerd, je 14e verjaardag met Zoe Kroon. Hij heeft een relatie met Holly May.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Rafael van der Vaart heeft zijn excuses aangeboden voor zijn grap na het WK-duel van Nederland tegen Japan. Hij meldt dat zijn opmerking over het uiterlijk van Japanse voetballers niet racistisch bedoeld is. Ook in het buitenland is deze uitlating van de week opgepikt. Rafael van der Vaart laat nu aan The Atlantic, de sportafdeling van de New York Times, weten dat hij spijt heeft van zijn uitspraak. Hij betreurt dat sommige mensen zijn woorden kwetsend vonden. Als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling, aldus van der Vaart. Patricia Pai is lichamelijk te zwak om op te passen op de baby van haar dochter Christina Curry. In een openhartig interview met Linda vertelt Christina dat haar moeder geestelijk nog altijd scherp is, maar lichamelijk veel heeft moeten inleveren. Daardoor ziet Christina voor Patricia geen rol weggelegd als oppasoma. Volgens Christina, die later dit jaar haar kindje verwacht, is Patricia wel heel belangstellend en kijkt de diva enorm uit naar de komst van de baby. En Tristan van der Linge gaat de rol van Romeo spelen in de Nederlandse versie van de musical And Juliet. Hij werd bekend door zijn deelname aan het tv-programma Op zoek naar Danny en Sandy, waarna hij de hoofdrol kreeg in de musical Grease. Ook speelde hij Prins Hans in de musical Frozen. Eerder werd al bekend dat Teddy Vermeer de rol van Juliet speelt. Verder maken Levi van Kempen en Linda Verstraeten deel uit van de cast.

0: Dat was Rusja Kot bij Radio Noordzee. Volgend jaar gaat ze de theaters weer in. 15 theaters om precies te zijn door heel Nederland. Met haar nieuwe theatertour onder de titel De Tijd van Mijn Leven. Goedemorgen, het is Radio Noordzee. Ik ben Wouter met de Hollandse Hits. En Gerard Joling, die gaat voor het laatst iets unieks doen. Nou, wat zou dat zijn?
1: Inderdaad, het wordt een concert en dat wordt op 19 en 20 februari ga ik dat doen.
0: Gaaf. In Ahoy gaat hij dat doen. En nou, dat is voor hem natuurlijk niet voor de eerste keer. Is wel zijn nieuwe

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee Lunch.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren!
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
13: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker.
16: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
20: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Noordzee met Flemming en Meteor, je hoorde niet nodig.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits. Van Romy Montero zometeen en ook Frans Duits staat voor je klaar. Maar eerst die welbekende Duik in de geschiedenis. Het is vandaag 211 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte wordt verslagen tijdens de Slag van Waterloo. En vandaag, op de kop af, is het dan weer 15 jaar geleden dat Glennis Grace voor haar album One Night Only een gouden

Week op Noordzee en als het golft. Romy Montero daar weer voor en leven lang. Over Romy gesproken, ze presenteert deze hele week de lunch. Zometeen om 12 uur is dat ook weer het geval. En mocht je een vraag aan haar hebben, stel hem gerust in de WhatsApp van Radio Noordzee. Het nummer...

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
9: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show. De reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
13: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan, die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regioomroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer geld in defensie steken. Europa is bang dat de verdediging tegen Rusland tekortschiet als de Amerikanen verdwijnen. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
17: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws update op Radio Noordzee. Actrice en schrijfster Gaite Jansen is nog steeds in de race om de Hebban debuutprijs te winnen. Ze is met haar boek Het lichaam is onschuldig in de shortlist opgenomen en is nu een van de 5 laatste kanshebbers. De Hebban debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor debutanten, georganiseerd door lezerscommunity Hebban. De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. De Japanse keizer Naruhito heeft ervan genoten dat hij zondag samen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan heeft kunnen kijken. Dat zei hij gisteravond tijdens het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De keizer sprak ook over de aanwezigheid van Mambo, die hij de geliefde kleine poedel van het koningspaar noemde. Naruhito was naar eigen zeggen opgelucht door de vreedzame afloop van de voetbalavond, wat leidde tot gelach van de aanwezigen. En we blijven nog even bij het voetbal, want Rafael van der Vaart heeft zijn excuses aangeboden voor zijn grap na het WK-duel van Nederland tegen Japan. Hij meldt dat zijn opmerking over het uiterlijk van Japanse voetballers niet racistisch bedoeld is. Ook in het buitenland is deze uitlating van de week opgepikt. Rafael van der Vaart laat nu aan The Athletic, de sportafdeling van de New York Times, weten dat hij spijt heeft van zijn uitspraak. Hij betreurt dat sommige mensen zijn woorden kwetsend vonden. Als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling, aldus van der Vaart.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Vorige week smeerden ze hier nog de broodjes tijdens de lunch. Willeke Alberti, je hoorde ome Jan.
1: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Midden in het WK voetbal zitten we. En Radio Noordzee maakt daar één groot feest van. Want deze week maak je kans op een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg van Nederland. Hoe gaaf is dat? Jij en drie vrienden die het Nederlands elftal aanmoedigen in een sfeervolle Amsterdamse WK-kroeg. Uiteraard volledig verzorgd met eten en drinken. Je ontmoet oud-oranje spelers en in de rust een live optreden van WK-koning Wolter Kroes. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te appen naar Radio Noordzee WK. Als in Wouter Kooijman of Wolter Kroes. Appen dus naar Noordzee. Je gaat dan in de Hoge Hoed. En wie weet word je dan vanmiddag teruggebeld door René.

0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: zomer. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijkgevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
2: Un helado, por favor.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
9: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...

0: bezoeker of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

En samen met Samuel Welten. Maak me nou niet gek. En die Samuel Welten die heeft vorige week toch even mooi een Buma Award opgehaald voor grootste hit van het jaar. Ja, van vorig jaar dan natuurlijk, hè. Echte liefde is te koop. Dat heeft hij toch mooi gedaan. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse Hits. En dit is die te gekke track van Mo.

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me nani. Rug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: Kaukasus. Ouderwets lekker.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
2: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
1: Kippie.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
8: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
9: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Vakantieveilingen. Goedemorgen.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wil de drie mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen een alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met...

Ah, heerlijk. Dave Dekker met Vespa. Nu is er een liedje. Ja, dat is eigenlijk een beetje een gek verhaal. Maar dat is een van mijn favoriete liedjes van Marco Borsato. Dat is deze song. Maar is mijn favoriet een andere versie. Namelijk de Sinfonica in Rosso live versie van Ik leef niet meer voor jou. En die begint met een heel muzikaal intermezzo. Een heel soort Pirates of the Caribbean-achtige stuk. En daarna gaat hij door in Ik leef niet meer voor jou. Is echt te gek. Ga hem luisteren op Spotify. Maar nu eerst Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou, de originele versie. Prachtig.

0: Je kunt natuurlijk best een snelle Jelle nemen als lunch, als het maar samengaat met de beste Nederlandstalige muziek. Zoals van Doe Maar. En ook Donny en Senna laten je lunch beter smaken.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt, ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De Radio Noordzee Lunch. Met Romy Montero.
3: Een verrassende samenwerking en een erg leuk nummer. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Ook vandaag heb ik weer een vraag uitgezocht. Dit keer van Nina Vosman. En Nina vraagt of Whitney Houston een voorbeeld voor mij is als zangeres. Omdat ik in The Bodyguard heb gespeeld en ook een tribute heb uitgebracht. Nou, natuurlijk. Ja, Whitney Houston is een enorm voorbeeld voor mij. En in het jaar dat ik ben geboren, 1992, kwam de film The Bodyguard uit. En mijn moeder was enorm fan van Whitney Houston, maar vooral van Kevin Costner. Die was verliefd op Kevin Costner. En dus heeft ze die film heel vaak gezien en heeft ze blijkbaar voor mij de titelsong I Will Always Love You heel vaak gezongen toen ik een babytje was. Dus wij zeggen altijd gekscherend dat daar de liefde is begonnen al in de wieg. Dus Whitney Houston is enorm, enorm groot voorbeeld van mij. Dankjewel voor je vraag, Nina. Dit zijn Edwin Evers en Glennis Grace met Wil je niet nog één nacht?

0: Vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Als Robert van Hemert zo doorgaat, dan heeft hij meer hits dan er op één dag mensen zijn die een foto nemen van de Mona Lisa. Een uurtje lunch gaat snel, te snel, want er zit er alweer op voor vandaag. Morgen lunchen we nog één keer samen. We sluiten deze lunch af met een topper, een geweldige tekstschrijver, en hij is ook nog succesvol met zijn eigen liedjes. Hans en Thomas. Dit is 1001 Gedachten. Geniet van je donderdag en tot morgen.

0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste

0: verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show. De reunie, morgen om 8 uur op Kijk.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Hey, wat eten we vanavond? Pizza. Pizza. Oh, pizza. Sorry, Treintje Oosterhuis en de zee hoorde je bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Ja, de zee misschien wel een plek waar je de komende dagen wil gaan vertoeven, want de zomer is in het land. Ja, vandaag al op heel veel plekken een hele mooie dag met veel zon, temperaturen die richting de 30 graden gaan. En morgen en ook komend weekend gaan we daar dik overheen. Lokaal 4 à 35 graden. Kortom, insmeren kun je leren. Hou daar rekening mee de komende dagen. En lekker zomerse muziek hier bij Radio Noordzee. Onderweg zometeen Jari Hellegers. Zijn nieuwste heet De Vlam in de Pan. Ook Monique Smit komt eraan met Ik Wil Je Helemaal. En nu de remake van een liedje van DJ Madman. De Afro Bros, Jeffrey Hezen, Brace en Billy Dams deden dat. Dit is Meisje, uiteraard. Bij

Paul Eluard, Radio Noordzee. En ik wil jou op deze, nou, toch langzaam tropisch wordende donderdagmiddag. En dat laat Melissa ook weten via een berichtje. Kun je altijd doen, hè, via radionoordzee.nl. Kun je heel makkelijk met ons whatsappen. Ze laten weten dat ze post aan bezorgen is in een bus zonder airco. Oei, oei, oei. Nou, ik hoop dat je de komende dagen dan een andere bus krijgt, Melissa. Want het wordt nog warmer en warmer. Of ik ter verkoeling de zomerhit van dit jaar voor haar kan draaien. Van Justin de Wild met Cheerio. Nou, die ga ik zo meteen even voor je draaien, Melissa. En sterkte daar in de warme bus. Ook Miss Montreal.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: 4 dagen. Ziggo.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
10: Kippie.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
17: we Oranje. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Dit is Radio.

0: zomerhit van dit jaar op naam van Justin de Wild, zijn grote doorbraak Cheerio. En over doorbraken gesproken,
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Yes, het is weer donderdag en elke donderdag rond dit tijdstip duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een doorbraak van een bepaalde artiest, want iedereen is ooit ergens begonnen. In dit geval gaan we naar de vrouw die je tegenwoordig kent als lid van de Ladies of Soul. Kortom, het bleef na die doorbraak niet bij één hitje. Nee, zeker niet. Er kwamen nog veel meer hits. Blijf bij mij, onder andere. Hartslag natuurlijk. Maar het begon eigenlijk allemaal in 1993 met deze Vrede. Dan weet jij over wie ik het heb. Dit is Ruth Chacot.
1: Radio Noordzee. De doorbraak.

Samen met Sef hoorde je Bagagedrager op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Ja, Nederland uiteraard bij uitstek het land waar je liedjes kunt maken over de fiets. Want in ons land zijn meer fietsen dan in

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal.
1: De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun tienerdochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure. Die is eruit gehaald. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie, uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
20: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

Robert van Hemert en Donnie. Je hoorde Moët dat nou bij Radio Noordzee. En over champagne, Moët et Chandon gesproken. Laten we hopen dat wij Nederlanders komende zaterdag massaal de champagne kunnen ontkurken als ons Nederlands elftal de wedstrijd tegen Zweden gewonnen heeft. Hoe is het sowieso met je WK-vibes? Zit je dan lekker in? Of denk je, ja, ik moet nog even een klein zetje hebben? Nou, mocht dat laatste het geval zijn, luister dan vanmiddag weer naar Radio Noordzee's middagshow. Wat een middag, want daarin maak je kans om met jezelf en drie vrienden naar een oranje kroeg te gaan, waar wij als Radio Noordzee de hapjes, de drankjes en live muziek voor je regelen. Hoe het zit, vertel

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Arjen Lubach moet wijken voor de nieuwe talkshow van Renze Klamer. De afleveringen van Lubach zijn na de zomer om 9 uur 's avonds te zien op Videoland en pas om 11 uur op tv. RTL wil hiermee inspelen op het veranderende kijkgedrag. Lubach zegt dat er inhoudelijk niets aan zijn programma verandert, alleen dat zijn tante hem niet meer elke week hoeft te appen, dat ze het leuk vond, maar eigenlijk al wilde gaan slapen. Rafael van der Vaart heeft zijn excuses aangeboden voor zijn grap na het WK-duel van Nederland tegen Japan. Hij meldt dat zijn opmerking over het uiterlijk van Japanse voetballers niet racistisch bedoeld is. Ook in het buitenland is deze uitlating flink opgepikt. Rafael laat nu aan The Athletic, de sportafdeling van de New York Times, weten dat hij spijt heeft van zijn uitspraak. Hij zegt, als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling. Rafael van der Vaart zit zaterdag weer aan tafel bij de NOS. En eind deze maand zou André Hazes senior 75 jaar geworden zijn. Daarom komt sterfotograaf Govert de Roos nu met een speciaal boek met 600 bekende en nooit eerder vertoonde foto's uit een ruim 30-jarige samenwerking. Vanavond in Shownieuws om 7:50 vertelt Govert de Roos er meer over.

0: prachtig. Nieuwe muziek en uiteraard ook echte nederklassiekers. Dat is Radio Noordzee met Rob de Nijs. Je hoorde Foto van vroeger. En misschien ga jij binnenkort wel de foto van je leven maken.
1: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Ja, want stel je voor dat dit het jaar is waarin we wereldkampioen voetbal gaan worden. Dan wil je dat vastleggen op een fotootje, toch? Nou, hoe leuk zou het zijn als jij met 3 vrienden in een speciaal voor jou gebouwde oranje kroeg staat te proosten op die wereldtitel? Nou, het zou zomaar geregeld kunnen worden, want deze hele week maak je bij Radio Noordzee kans op een, nou ja, zou ik willen zeggen, vrij exclusieve prijs voor jou en 3 vrienden. Een avond uit in de Oranje Kroeg tijdens een Nederlands elftalwedstrijd. En wij als Radio Noordzee regelen alles voor je. De hapjes, de drankjes en als ze kers op de taart, klap op de vuurpijl, ook nog een live optreden van Wolter Kroes, die uiteraard voor jou en je vrienden Viva Hollandia komt zingen in de rust van die wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, dat wil je winnen. Het is heel makkelijk. Stuur het woordje WK, of eigenlijk de letters WK, via de Radio Noordzee app naar ons toe. Kun je heel makkelijk doen. RadioNoordzee.nl. Dan klik je op stuur een bericht. Kun je lekker met ons whatsappen. En misschien pak jij wel die hoofdprijs en ga jij met 3 vrienden een ultieme avond beleven in de Oranje Kroeg.
2: Jij bent

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me naar die. Rug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2.

0: begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

gezellig lekker meezingen met Guus Meeuwers. Nou, nog één keer, komt-ie. Nee, nee, niet dat zingen. Nee, dat doe je maar in de kroeg. Je hoorde Per Spoor, kedengedeng, bij Radio Noordzee. En misschien ga jij binnenkort wel met de trein richting een concert van Guus Meeuwers. Want hij heeft 4 optredens aangekondigd in Rotterdam Ahoy. 1, 2, 3 en 4 april van het komende jaar gaat Guus Meeuwers een feestje bouwen in Ahoy. En er zijn her en der nog wel wat kaarten. Dus ik zou zeggen, trakteer jezelf alvast op een leuk uitje. Dit is Noordzee, zometeen Rowan Heze, Limburg komt eraan. Zobie Levi ga je ook horen. En dit zijn René Vroger en Waylon bij Noordzee.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Radio Noordzee met Zoe Levi en Sluit me in je armen. En de ploeg die wij in onze armen hebben gesloten is uiteraard de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. En laten we hopen dat we binnenkort weer kunnen
2: juichen
1: voor het Nederlands elftal. Komende zaterdag spelen we tegen Zweden. Zet het in de agenda, om 7 uur wordt er afgetrapt. En om in de stemming te komen nu, Vincent, dit is Wij Zijn.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. Een stel uit Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. 2 mannen die achter de website Funcaps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: en mij. Nou, alle reden om lekker bij Radio Noordzee te blijven. Want de leukste afsluiting van de werkdag komt eraan. Zometeen om 4:00 een nieuwe editie van de Radio Noordzee Middagshow. Wat een middag, onder leiding van René Verkerk. En laten we eens even polsen bij de grote roerganger. Wat er allemaal gaat gebeuren zometeen in de middagshow na 4:00. René, goedemiddag.
1: Hey Luc, goedemiddag jongen. Het gaat weer een gezellige boel worden vandaag. Een bezoeker in het huis van de Hollandse Hits. Het is de man die de sterren van de hemel zingt, de pannen van het dak en de glazen van de bar. Gino Graus komt langs. We gaan het onder andere even met hem hebben over zijn populaire podcast die hij maakt. Over het levenslied doet hij al heel lang samen met Rutger van Barneveld. Verder maken we contact met Nijmegen. De populairste Nijmegenaar heet Benny Solo. En bereidt zich al voorzichtig voor op de Vierdaagse. Volgende maand is het weer zover. Hij host het Hertogplein. Dat is ook 2 dagen het Radio Noordzeeplein. Eens even vragen hoe dat nou leeft, hè, die Vierdaagse. En proberen we even contact te maken met Henny Huisman. Want Henny wordt vandaag 75 jaar. Nou, dat vraagt om een felicitatie. Het begint om 4:00 op Radio Noordzee. Wat een middag. Ik zag je.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Arjen Lubach moet wijken voor de nieuwe talkshow van Renze Klamer. De afleveringen van Lubach zijn na de zomer om 9 uur 's avonds te zien op Videoland en pas om 11 uur op tv. RTL wil hiermee inspelen op het veranderende kijkgedrag. Lubach zegt dat er inhoudelijk niets aan zijn programma verandert, alleen dat zijn tante hem niet meer elke week hoeft te appen, dat ze het leuk vond, maar eigenlijk al wilde gaan slapen. Rafael van der Vaart heeft zijn excuses aangeboden voor zijn grap na het WK-duel van Nederland tegen Japan. Hij meldt dat zijn opmerking over het uiterlijk van Japanse voetballers niet racistisch bedoeld is. Ook in het buitenland is deze uitlating flink opgepikt. Rafael laat nu aan The Athletic, de sportafdeling van de New York Times, weten dat hij spijt heeft van zijn uitspraak. Hij zegt, als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling. Rafael van der Vaart zit zaterdag weer aan tafel bij de NOS. En eind deze maand zou André Hazes senior 75 jaar geworden zijn. Daarom komt sterfotograaf Govert de Roos nu met een speciaal boek met 600 bekende en nooit eerder vertoonde foto's uit een ruim 30-jarige samenwerking. Vanavond in Shownieuws om 7:50 vertelt Govert de Roos er meer over.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Radio Noordzee met het goede doel. Je hoorde Nooduitgang en zometeen muziek van de vrouw die deze week de Noordzee Lunch presenteert. Romy Montero, leven lang hoor je zometeen. En hey, hoe zou jij het vinden om een van de komende wedstrijden van het Nederlands elftal te bekijken vanuit een speciaal voor jou gebouwde Oranje Kroeg, inclusief hapjes en drankjes voor jou en drie vrienden, op kosten van Radio Noordzee en live muziek van Wolter Kroes? Nou, het is er binnen deze middag. Stuur nu het woordje WK naar ons toe in een berichtje en ben vanmiddag spekkoper. Radio Noordzee. En dit zijn Donnie en Senna. Ik ga

0: op, hoor. Deze is heet.
1: Oeh. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Het avontuur van Ass, de anti-survival show, is voorbij. Maar het laatste woord is nog niet gezegd. De deelnemers van Ass komen nog één keer samen voor de reunie. Heftige confrontaties, hilarische terugblikken en verrassende onthullingen in Ass, de anti-survival show, de reunie. Morgen om 8 uur op Kijk.
15: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

Je hoorde Damien van Os bij Radio Noordzee. En over diamanten gesproken, die prijken ook met regelmaat op de pakken van de toppers. En dat is weer aanstaande, hè, de concerten van de toppers. Morgen en overmorgen in de Johan Cruijff Arena. Heel veel plezier als je naar een van die concerten gaat. Deze man is zich langzaam aan het voorbereiden om ook daar op te treden. Jeroen van der Boom. Uiteraard één van de vier, samen met Jan, René en Gerard. Je hoort hem nu zo.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio.

Samen met Babette hoorde je hoe dan ook hier bij Radio Noordzee. Ik kijk op de klok. Ik zie het is bijna 4 uur. Hoog tijd om ruim baan te maken voor de mannen van de middagshow. Zometeen zijn ze er. René, Jonathan en Kobus met de allerleukste afsluiting van je werkdag. Veel plezier. Vergeet niet morgen op vrijdag om 1 uur een nieuwe editie van Kruif en de Mol met Johnny en Estelle. En ik spreek je graag dit weekend weer voor een gloednieuwe Radio Noordzee Top 30. Wij zijn 200% puur Hollands. Mooie avond.

0: Wie is de mol?
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben René Postma. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horren moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
25: Radio Noordzee, verkeer.
0: Flitsmeister meldt 36 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Aanschuiven op de A20 Gouda, Hoek van Holland voor Terbrechtseplein. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug 22 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort. Daar is je vertraging 34 minuten.
2: Zo mogen we niet mopperen, hè, met goed gevulde mossels.
0: Goed gevulde mossel knapt over het algemeen iemand wel van op.
2: Weet jij hoe een Duitse toerist een mossel opent, Menno? Of niet?
3: Oh god, ja, ik weet hem, denk ik.
2: Afmaken!
25: 200% duur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
4: Radio Noordzee.
5: Let op. Dit programma...

0: Douwe, Bob en Mo aan het begin van de middagshow. En nog even blijven op een zonovergoten donderdag. Het is tropisch heet vandaag.
1: Ja. Heeft iemand al gezegd dat het pof, wat is het warm, hè?
0: Ja. Ja, maar Menno, jij bent ook heel zomers gekleed. Wat heb je aan? Een korte broek?
2: Een t-shirtje.
0: Ja. Wij stonden even buiten, Koos. Je was er toen nog niet. Stonden op jou te wachten, want je was weer wat aan de late kant.
3: Iets laat, ja.
0: En toen zei er gewoon een collega tegen Menno: heb jij misschien 3 weken in de Koentunnel gelogeerd? Dat is mooi.

0: Tutteling als het zo'n dag mooi weer is. Hè? Dat is toch echt bijzonder gewoon.
1: Het KNMI kondigt code geel af vanwege de hitte. Hoe doen ze dat in het zuiden van Spanje, waar het 45 graden is in de zomer?
0: Ja, buienradar stuurt als een pushmelding met pas op, de zon schijnt. Ja, alsof we worden aangevallen door een nucleaire vuurbal. In plaats van gewoon even een lekker zomerzonnetje of zo, weet je wel.
1: Bizar.
0: Code oranje wegens de zon. Vroeger noemden we dat gewoon een mooie donderdag in juli.
1: Ja.
0: Nu is het code oranje en bla bla bla bla.
1: 50 jaar geleden, ik kan me nog goed herinneren.
0: Ja.
1: Nee, maar laat eerlijk, hadden we auto's zonder airconditioning. Ja. En dan deden we gewoon de raampjes open. Ja. Ja. En dan stapten we in de auto, dan reden we naar Spanje, naar Italië, naar Turkije. Dan maakten we ons niet druk om die temperatuur.
0: Nee, joh. De weermensjes op tv praten ineens tegen ons alsof we een kleuterklasse zijn die voor het eerst de zandbak instappen. Ja, het is wel wat een betutteling allemaal, jongens. Ja.
1: Bizar, hè?
0: Geniet er gewoon lekker van. Een mooie dag gewoon, heerlijk.
1: Ja, tuurlijk. Lekker een kleintje naar werk.
0: Ja, maak
1: je niet te druk, dat is vooral de tip die gegeven wordt vanwege de hitteplan. Ja, druk maken is voor compressors.
0: Dat hebben we nog nooit gedaan, dus laten we dat graag ook verder niet doen. Kijk, daar zit hij al. Ja, hij is de reden dat we een geluidsdichte ruimte in Hilversum hebben.
2: Oh ja,
0: gaan, maak kennis met onze wandelende lachgasinstallatie. De menselijke vorm van een emoji met lachtranen.
2: Ja.
0: De officiële hoofdsponsor voor de goede sfeer.
2: Ja.
0: Onze eigen Menno!
3: Het raadsel van...
0: Zo, Menno.
2: Daar zitten we dan.
0: Daar zitten we dan weer, voor de voorlaatste dag alweer. Hey, steeds meer mensen kiezen voor een gezondere leefstijl.
1: Oh, wat goed.
0: Weinig of geen dierlijke producten en veel groenten en lichte maaltijden, et cetera. Het verklaart ook een beetje de populariteit van de Aziatische wereldkeuken in Nederland. En ik keek net even hier in de tuin. Vandaag is het grote Talpa personeelsfeest. Daar staat er ook zo'n karretje tussen met de Asian Street Food Company erop.
1: Oh, wat lekker.
0: Dus dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden tegenwoordig. Dus, eet je ook vaak oosters, Menno?
2: Oosters? Ja, nou, als het heet is, dan vind ik het wel lekker.
0: Is lekker. Lekker luchtig allemaal.
2: Ja,
0: is goed. Menno, noem mij eens een oosters gerecht...
2: Ja.
0: Waarvan je na het eten direct overlijdt.
2: Oh,
1: no. Dat is niet te lachen, Menno.
0: Nee, dat is niet leuk, hè?
1: Dat is niet leuk.
0: Dat is niet leuk.
2: Babi pang pang.
0: Nee.
1: Oh, ja.
0: Dat geinig. Leuk gevonden.
1: Leuk gevonden. Ja,
0: heerlijk.
1: Ja,
0: heerlijk. Ja.
1: Of een boempia.
0: Nee, ook niet. Een oostersgerecht waarvan je na het eten meteen overlijdt.
2: Voejongen.
0: Geen haai? Nee, ook niet.
2: Voejongen. Nee, haai. Nee. Wat heb je nog meer? Oostersgerecht. Oh, jee.
0: Lastig, hè?
2: Ik weet hem niet, sorry.
0: Euthanasie. Hey, Koos, jij hebt het waarschijnlijk ook wel gezien, want jij bent natuurlijk onze nieuws-anchor. Je houdt alles in de gaten. Patricia Pai.
1: Oh ja. Die kwakkel met haar. Die had een nieuwe heup gekregen. Ja. En toen is ze vervolgens te vroeg van de trap afgestorven. Ja. En toen is ze gevallen. En toen is die nieuwe heup
0: ook weer
1: is verbreid. Waar heeft ze die gekocht? Bij Temu?
0: Normaal gesproken zeg je heup doet leven. Maar dat in het geval van Patricia gaat dat duur. Nee, ze kwakkelt al een tijdje met haar gezondheid. Inderdaad, meerdere heupoperaties eenmaal thuis. Ja, zelfstandig de trap op. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Opnieuw gevallen, verbrijzelde heup. En nu moest ze weer opnieuw worden geopereerd. Nou, ze heeft natuurlijk enorm veel spijt dat ze zo eigenwijs is geweest.
2: Ja.
0: Menno, welke arts doet tijdens een operatie de afwas?
1: Afwas?
0: Ja, de afwas.
2: Welke arts?
0: Ja, dus welke arts doet tijdens een operatie de afwas?
2: De vaat.
0: Ja.
2: Vaat.
1: Ja.
2: Oh, god.
1: Ja.
2: Fatima? Nee, nee.
0: Fatima, niet Fatima. Nee, je bent wel gefuurd, Menno. Kom.
2: Ik kan niet opkomen,
0: De vaatchirurg.
1: Kom door de warmte, Menno.
0: We rekenen voor 50%.
2: Oké, dankjewel.

0: Het is de belangrijkste track deze week. Radio Noordzee, Samuel Welten en de leeuw komt eraan. Ja, ik wil je niet verplichten tot iets, maar ik denk niet dat het heel onverstandig is om WK in de Radio Noordzee-app achter te laten.
1: Nee.
0: Dan sturen we je namelijk naar echt de allerleukste WK-kroeg in Amsterdam. Dan ga je daar de wedstrijd tegen Tunesië kijken. Dat is donderdag op vrijdag. Gewoon midden in de nacht gezellig. Met allemaal oud-oranje spelers erbij. Wolter Kroes komt nog even een moppie zingen. FIFA Hollandia. Dus ja, wie weet is het jouw dag vandaag. Als je WK even achterlaat in de Radio Noordzee-app.

0: Het is wel een komen en gaan van sterren. Menno loopt nog niet naar buiten, of Sylvain Stoet is al
1: binnen. Sterretje.
0: Normaal zien we die nooit. Nee. De dag dat hier het hele grasveld met voetdrugs vol staat. Ja, en dan zien we hem in één keer.
2: Ja, even de reiskosten van het afgelopen jaar eruit halen.
0: Even een hapje mee eten. Kom
2: ja, gezellig man. Je hebt ook een bingo-kaart gehad.
0: Heb ik gewoon pertinent gebij.
2: Ja, je moet de goochelaar zoeken, nou, allemaal een foto maken, de fotoboot. Ik ben druk vanavond.
0: Nee, Bekobus heeft een alternatieve bingo-kaart gehad. Die kunnen we niet op de radio overleggen met jou. Dus.
3: Maar we zullen er jou een exemplaar geven.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Kobus.
4: Ja, ik sta nog even stil bij die leeuw komt eraan. Die we natuurlijk de hele week al draaien. Ja. We zien het spel natuurlijk van afgelopen. Ik ben niet echt een leeuw. Het is meer een soort gecastreerde kater, zeg maar. Helemaal als je nu kijkt hoe bijvoorbeeld Argentinië speelt, Noorwegen, Engeland, Frankrijk. Dan hou ik mijn hart vast aan.
0: Laten we zo zeggen, we moeten er nog even in komen.
4: Is dat het? Okay.
0: Over de Oranjes gesproken. Ze droegen diademen gisteren bij het staatsbanket van de Japanse keizer en keizerin. De prinsessen, ja, de koningin, de keizerin. Allemaal een fraaie hoofdsieraad, hè?
4: Ah, mooi.
0: En prinses Ariane droeg haar eerste tiara. Dat vond ik echt een mooi gezicht.
3: Ja,
0: volgens mij was ze zelf ook de gemiddelde student begint zijn studie met normaal gesproken een schuld, maar zij met 5 kilo diamanten te waarde van 50.000 euro.
3: Ja, je kunt het maar hebben, toch?
0: Ja, daarom.
4: Hey, het is vandaag de tweede dag van het staatsbezoek. Je had het er al even over, van de Japanse keizer natuurlijk aan Nederland. Vandaag bezoekt hij het Mauritshuis, Vredespaleis zijn ze geloof ik nu. De Universiteit Leiden bezoeken ze ook nog even. En vanavond gaan ze naar het Rijksmuseum. Nou belde ik al met een koning. Ik belde gisteren met een keizer.
0: Ja.
4: Even luisteren wie ik vandaag gebeld heb.
5: Kobus belt je zomaar even op.
6: Carrie de Admiraal.
4: Goedemiddag, spreek ik met mevrouw Admiraal.
6: Ja, daar spreekt u mee.
4: Ja, goedemiddag. U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
6: Hallo.
4: Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
6: Nou, als het heel kort is wel.
4: Hoe gaat het met u?
6: Hoezo?
4: Zal ik u uitleggen? Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
6: Ja.
4: En nou is het vandaag de tweede dag van het staatsbezoek uit Japan. Ik denk, nou, we hebben koning en keizer. Bel ik even met admiraal.
6: Oké.
4: En dan kom ik bij u terecht.
6: Nou, gezellig.
4: Maar hoe gaat het?
6: Nou ja, ik zit toevallig net met een gebroken pols. Dus het gaat met mij eigenlijk op dit moment niet zo heel goed.
4: U bent geblesseerd?
6: Ja, ik ben geblesseerd. En ik ben ook osteopaat. Dus ik bouw als een stekker dat ik de komende 6 weken niet kan werken.
4: Jongen zeg. Duurt dat 6 weken?
6: Ja, zeker wel. Dus zoals een echte admiraal voel ik me normaal gesproken altijd heel sterk, opgewekt en positief. Maar toevallig nu even niet.
4: Misschien lekker even 6 weken op vakantie?
6: Ja, precies. Nou, dat komt wel goed. Want we wonen op een zalige plek in Den Haag. Dus dat komt wel goed. Ja.
4: Een geluk bij een ongeluk, zeg maar.
6: Ja, precies. Ja.
4: Nou, blij dat we even polshoogte konden nemen, zeg maar.
6: Precies, zo is het.
4: Nog even over dat bezoek van de keizer. U was ervan op de hoogte, neem ik aan.
6: Ja, zeker.
4: Ze gaan vandaag bezoeken het Mauritshuis, het Vredespaleis, de Universiteit Leiden en vanavond het Rijksmuseum. Is er nog iets waarvan u zegt als admiraal van, nou, als de koning en de keizer daar naartoe gaan, dan weten ze zeker hoe Nederland eruit ziet?
6: Ja, dan zou ik voor een lekkere buikspek zou ik Nico's in Den Haag adviseren. Dat is een Japans tentje.
4: Ja.
6: En dat zit je echt enig aan wat water. De paleistuinen zit dat. Dus ook een thuiswedstrijd voor Willem-Alexander en Maxima.
4: Oh, ja.
6: En dan zou ik ze daar echt absoluut adviseren.
4: We gaan de tip doorgeven.
6: Ja, buikspek bij Nico's. Ik denk dat de koning of de keizer echt verrast zal staan van de kookkunst hier in Nederland.
4: Ja, want de koning heeft al genoeg buikspek.
6: Ja, dat klopt.
4: Nou, ik ga u heel veel sterkte met het herstel ertoe wensen.
6: Dank u wel.
4: En mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
6: Nou, graag. Dat heb ik echt nodig.
4: Dan ga ik die naar u toe sturen.
6: Oké. Dank je wel.
4: Dag, mevrouw admiraal.
6: Oké.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Roy Montero. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Pakken ze een podium?
2: Pakken ze een podium?
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pakken ze een podium.
4: Pakken ze een podium.
5: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
12: Vanavond, vooral vannacht, trekken stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma. Het wordt 32 tot 35 graden.
13: Oh,
12: ja,
13: lekker.
12: Ja, ja.
13: Fikken.
12: Aan het einde van de dag wel natuurlijk kans op een onweersbui. Uiteindelijk moet je nog altijd wel weer een keer de tol betalen.
13: Ja.
12: Maar ja, zodra de thermometer de 30 graden aantikt, ja, de overheid, we hadden het er al eerder over vandaag.
13: Paniek.
12: Ja, verandert in een soort overbezorgde grootmoeder die het liefst even persoonlijk aan je voorhoofd komt voelen. Je wordt er wel een beetje moe van op zich, hè?
13: Ja, maar kopen zij het net inderdaad ook. Weet je, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar jaren geleden stapte je gewoon in je auto zonder airco en dan reed je naar Zuid-Frankrijk met de ramen open. En nu tegenwoordig, iedere auto heeft airco, ieder huis heeft een airco-unit. En wat maken we ons nou druk?
12: Hey, jij lacht ons altijd uit als wij het zeggen. Vroeger was alles beter, jongen.
13: Ja, maar het is wel zo.
11: Verkeer.
13: Op de weg net zo, want er staan nu 47 vertragingen. Was
12: dat was
13: tijd ook niet zo.
12: Nee.
13: Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Oude Rijn Arnhem voor Hout en Oosten. Parallelbaan, daar is je vertraging 26 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos. Daar staat een auto met pech. Je vertraging 35 minuten. En de laatste is de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Rijkenvoort. Daar is je vertraging bijna 40 minuten.
12: Daar zit hij, de wandelende krantenkiosk. De ridder van de updates, mensen.
11: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Drie mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord in het drugscircuit. Ze schoten een man dood in Pannerden en beschoten een huis in Zevenaar. De zwaarste straf is 20 jaar. Scholen in het Groningse Meerstad hebben morgen een inloopochtend na de moord op een echtpaar, dat meldt RTV Noord. Hun tienerdochter is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Omwonenden hoorden vannacht een knal. En Ziggo stopt op 1 juli volgend jaar als hoofdsponsor van Ajax. Het bedrijf heeft besloten het aflopende contract niet te verlengen. En daarmee ronden Ziggo en Ajax een samenwerking af die dan 12,5 jaar heeft geduurd. Ziggo zegt door deze beslissing nu kenbaar te maken Ajax de tijd te geven om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdsponsor.
12: Oké.
13: Nou, wie zou je daarvoor moeten charteren?
12: Ja, weet je nog wie de vorige hoofdsponsor was van Ajax?
14: Ik dacht, is het nou hoofdsponsor? Is het nou shirtsponsor? Wat is het nou?
12: Ja, beide, denk ik, in dit geval.
13: Ik heb een flauw idee. Ja.
12: Egon.
13: Oh ja, maar die bestaat ook al niet meer, Egon.
12: Weet je wie daarvoor de shirtsponsor was van Ajax?
13: Marlboro.
14: Nee. KPN?
12: Nee.
13: Ziggo.
12: ABN AMRO.
14: ABN AMRO.
12: Zeg maar in de glorietijd van Louis van Gaal. Dat ze de Champions League wonnen en zo zijn.
13: Met die grijze shirts die ze toen nog hadden als uitshirt.
12: Ja, ze hebben natuurlijk als uitshirt elk jaar een andere kleur. Hè?
13: Oh.
12: Ja, alleen het thuisshirt is altijd hetzelfde.
13: Dat is altijd rood.
12: Met kleine details wel veranderd. Maar zijn over het algemeen is het wel gewoon altijd rood met wit. Maar de uitshirt is elk jaar een andere kleur.
13: Het is een educatief programma dit, jongens.
12: Dat vind je niet leerzaam. Hè,
14: nou, dat is ook het probleem nu bij PSV hè, met die nieuwe uitshirts.
13: Dat
14: logo is roze. Ja. En ja, dus ze zeggen rood-wit is onze kleur.
12: Ja oké. Okay. Maar uit mag het natuurlijk wel een beetje variatie hebben, maar je kan daar natuurlijk ook in doorslaan.
13: Het is net een pak vruchten.
12: Ja, dat is het, ja. Kobus, wat viel jij nog meer op vandaag het nieuws?
14: Even hier bij de piep voor een aantal mensen.
12: Oh, ja.
14: Begin bij de minst belangrijke, dat is... wie is dat eigenlijk?
12: Ja,
14: ze zijn eigenlijk allemaal niet zo
12: belangrijk. Ik zou even aan mijn netwerk denken als je jou...
14: We beginnen met Dylan Jezilkus, 49 vandaag. Irene Moors doet er 10 jaar bij, die is 59. Dan hebben we ook nog Kathleen Aarts, die komt wel niet uit Nederland, maar het is gewoon een leuke
13: van
14: meid.
13: K3.
14: Van K3 wordt 48 vandaag. Egbert Jan Weber, 45. Kempi, 40. Soy Kroon, 31. En de Nestor van dit alles is vandaag 75 geworden. Dan heb ik het over Henny Huisma.
12: We gaan hem nog wel even proberen te bellen zometeen.
13: Ja, ik denk dat hij taart aan het aansnijden of zo is.
12: Ja, zeker. Nee, ik weet niet wat hij doet op zijn verjaardag. Maar we gaan hem in ieder geval nog even proberen te bellen. Misschien, we hebben het al zojuist even geprobeerd, maar toen werd er niet opgenomen.
13: Nee.
14: Oké.
12: Moet je misschien eventjes een snuitje verschonen. Dat zou kunnen.
14: Dat zou kunnen. Ik zei het al, het Nationaal Hitteplan is van kracht. Er worden ook allerlei maatregelen genomen de komende dagen bij hardloop-evenementen.
12: Oh ja.
14: De vuurtorenloop in Hoek van Holland, die wordt helemaal geschrapt.
12: Oh.
14: Dan hebben we de grachtenloop morgen in Haarlem. Daar worden extra waterposten geplaatst, meer EHBO-capaciteit en ook meer schaduwvoorzieningen. En ze verruimen ook de tijdslimieten iets. Dan hebben we de TT City Run in Assen. Die meldt ook dat het programma aanstaande zaterdag is aangepast. De marathon in Sneek, die gaat niet door, omdat de organisatie het EHBO-plan niet tijdig rondkreeg.
13: Geluk bij een ongeluk.
14: Ja, dat is wel wat omschreven, want dat zat iets anders in elkaar volgens mij.
12: Met die nep-EHBO.
13: Uit Groningen, ja.
12: Uit Groningen,
14: ja, klopt, ja.
12: Ja, maar het mooie is, we krijgen wel allemaal hele goede tips vandaag in het nieuws. Het hitteplan waarschuwt, onder andere zag ik net, dat we moeten drinken als we dorst hebben.
13: Goh!

0: verantwoordelijk voor een hele nieuwe hype. Hij schreef namelijk de zomerhit van 2026, die echt compleet viraal gaat. De man die alle socials inmiddels gek maakt. Hij breekt het algoritme sneller dan dat hij zijn bierglas leeg drinkt.
1: Ja.
0: En dan zul je hem hebben, Rutger van Beuleveld.
2: Hey.
0: Rutger, jongen.
2: Hallo, jongens.
0: Je zit, waar zit je, Malaga?
2: Ik zit, ja, op dit moment zit ik in Caruela, maar ik ga zo weer terug naar Malaga.
1: Heb je de zon al zien zakken in de zee?
2: Nou, meerdere malen al.
0: maar Rutger, wat is dit, een romantisch tripje met jouw vrouw of zo? Wat moeten we ons hier bevoorstellen?
2: Ja, wij zijn even lekker 4 dagen weg. We hebben een halfjaartje geleden, we zouden eigenlijk met vrienden weggaan. Alleen die konden helaas niet. En toen keken mijn vrouw en ik elkaar aan van, nou ja, weet je, het staat geboekt. Dan gaan we lekker met z'n tweetjes en even lekker 4 dagen.
0: Ja,
2: maar dat dit zou gebeuren, dat hadden wij ook niet voorzien.
0: Nou, dat
2: dus het komt nu wel goed uit.
0: Dus eigenlijk is dat mijn volgende vraag, Rutger van Barneveld. Wat gebeurt er allemaal op dit moment?
2: Ja, mannen, het is bizar wat er gebeurt. Ik weet het zelf ook niet. Ik krijg heel veel dingen nu vanuit Nederland door. En van mijn management, van mijn boekingsbureau. En die zeggen allemaal, Rutger, je komt terug en je moet aan de bak.
0: Ja.
2: Dus het is echt, het is bizar. Nou ja, jullie hebben vast filmpjes voorbij zien komen op de socials van toen ik stond te zingen. En die tenten allemaal tekeer gingen. Het was, jongens, het is bizar.
0: Zag jij deze aankomen toen jij deze track op 21 mei hier notabene bij Radio Noordzee lanceerde in het huis?
2: Nee, ik had dit niet voorzien. Ik vond het een hele lekkere track.
0: Ja.
2: Natuurlijk geloofde ik in het liedje. En ik wist dat die een hitpotentie had voor ons vakgebied. Maar dat dit zou gebeuren, nee, never nooit. Als ik zou zeggen ja, dan zou ik echt liegen. Maar mijn stoutste dromen worden werkelijkheid, joh.
1: Ja, Rutger, wat heel catchy is in het nummer, dat zei ik je toen ook al toen je hier was, dat is dat stukje de zon zie zakken in de zee. Wordt dat ook echt, dat wordt echt luidkeels meegezongen ook, hè?
2: Dat wordt echt luidkeels meegezongen. Vanaf ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, en dan als je dat hoort, dan is het bizar.
0: We zien jou natuurlijk op de socials ook de meest ingewikkelde choreografieën doen. Je bent zo'n beetje inmiddels de nieuwe Fred Astaire van de Lage Landen, Rutger.
2: Nou, ik doe er zelf niet aan mee, hè. Dus ik laat het lekker aan de professional over. Maar ik weet dat heel veel mensen dansjes leuk vinden om te doen. En wij dachten van, laten we de mensen dan ook eens een keer goed uitdagen. Met een goed dansje. Je ziet steeds meer dingetjes voorbij komen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, de lekkere feestdingen in een feesttentje en dat ze lekker mee zitten te zingen, die vind ik toch wel heel fijn, hoor.
0: Ja, leuk. Het is je ook zo gegund, hè? Dat is ook zo nog.
2: Dankjewel, mannen. Ja, dankjewel.
0: Ja. Nog even wat anders. In de videoclip steel jij eerst een fiets en daarna ook nog een scooter. Ja, je zit daar nu in dat Malaga. Moeten wij de politie van Graven alvast even waarschuwen, of niet?
2: Nee. Ja, weet je, het past heel erg. Als mensen mij heel goed kennen, dan weten ze dat ik nog wel eens een manie heb van af en toe te laat komen op een afspraak.
0: Ja.
2: En ik dacht, laten we dat nou eens leuk in de clip terug laten komen. En degene die dat voor mij geproduceerd heeft, Bart Kobussen, die heeft dat gewoon echt heel goed bedacht. Om te zeggen van, nou, dat gaan we uitdiepen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik wilde heel romantisch met iemand de zon in de zee zien zakken, maar ik was net te laat.
0: Ja, dat is kak, hè? Is dat, Rutger?
2: Ja, dat is kak dan, hè? Ja. Ja.
0: Maar heb jij ooit in je leven wel eens iets gestolen, eerlijk zeggen?
2: Nee, nooit.
0: Nooit, hè?
2: Nee.
0: Het hart van je vrouw, natuurlijk.
2: Het hart van mijn vrouw wel, tenminste, dat hoop ik.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit.
2: Jawel.
0: Ja.
2: Maar dat is ook het enige. En verder, nee.
0: Nou, het is mooi om te zien allemaal dat je zo viraal gaat. Sterker nog, ik hoorde in de 538 ochtendshow dat ze ook lyrisch zijn. Rick Romeijn riep zwoele zomernachten zelfs uit tot de banger van de zomer van 2026.
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, mannen. Ik weet niet wat er allemaal. Iedereen is tevreden. Ik krijg berichten van La Fuente, van heel veel bekende DJ's, van heel veel bekende collega's. Die zeggen van, je hebt een hit. En ik denk dan maar van, we wachten het even rustig af.
0: Nee, dat
2: ik zie
0: niet.
2: Het wel, maar ik ook de boekingen zie, dat is bizar.
0: Nee, die hit is binnen. Rutger, 30 juni is door Radio Noordzee uitgeroepen tot de dag van het Nederlandse lied.
2: Ja.
0: Samantha Steenwijk, de 3J's, Simon Keizer, Frans Duits, Justin de Wild, René Vroger staan bij ons die dag op de bühne in het Noordzeecafé. We willen jou eigenlijk heel graag aan de line-up toevoegen.
2: Ik ben erbij, mannen.
0: Ja! Lekker, jongen. Nou, we zetten je erbij, hoor.
2: Lekker, man. Ik heb er nu al zin in.
0: Goed zo. Nou, geniet in Malaga en maak nog even een filmpje later vanavond als je de zon in de zee ziet zakken, Rutger.
2: Die ga ik jullie beloven. Dat ga ik doen.

0: Dieter. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
3: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
7: Kippie.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma.
1: Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hantavirus uit, twee Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnen blijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. 1 van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met 51 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste van dit moment. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, 1,5 uur. De A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond, daar heb je 50 minuten vertraging. En de laatste is de A58, Bergen op Zoom Tilburg voor Sint-Annabos. Daar is je vertraging 3 kwartier.
22: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Ik denk de hoek van de tafel, wat denk jij?
1: Moet pijn hebben gedaan.
2: Wat een middag. Met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: André Hazes op deze zonovergoten donderdag bij Radio Noordzee. En de zomer in mijn bol.
1: Nou, dat hebben we zeker.
0: Hey, even een officiële waarschuwing vooraf.
1: Oh.
0: Deze man is door het ministerie van Gezondheid officieel bestempeld als extreem besmettelijk.
1: Ik ga even een klein beetje aan de kant.
0: Hij heeft meer energie dan een batterijfabriek. Hij weigert te stoppen tot iedereen schor is. Hij zingt de sterren van de hemel, de pannen van het dak, de glazen van de bar. Zet het sporthorloge alvast maar even op standje extreme intensieve cardio. Het medicijn tegen een saaie donderdagmiddag, Gino Groot! Gino, leuk dat je er bent, jongen.
3: Ja, ik vind het ook gezellig om hier te zijn.
0: Laten we zeggen, Gino Graus in the house.
3: Ja, dat 100%.
0: Zo'n leuke ruimte. Ik volg jou al heel lang. Ik vind het altijd heel leuk wat je doet. Daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Maar jij bent hier om de boel een beetje op te komen, vrolijk vanmiddag.
3: Nou ja, de zon heb ik in ieder geval al meegenomen. En ik heb ook een beetje Brabantse gezelligheid bij. Dus dat moet zeker goed komen, René. Is goed.
0: Maar ja, het RIVM heeft natuurlijk ons wel gewaarschuwd niet te veel inspannen. Dus hou daar wel een beetje rekening mee.
3: Ja, nee, maar dat komt goed. Dat komt goed.
0: Hey, in 2012 ging het gezin Graus mee op een georganiseerde muziekreis volgens mij naar Turkije. Je was toen een jaar of 12.
3: Ja.
0: Jij trok daar de stoute schoenen aan en stapte brutaal af op Willy Oosterhuis. En ja, zo begon het eigenlijk een beetje, Gino, toch?
3: Ja, dat was voor mij eigenlijk een grote doorbraak het vak in, zeg maar. Toen heb ik daar gevraagd of ik een liedje mocht zingen. Ik had toen een Duitsstalige medley van Heintje. En nou ja, dat is een beetje hoe het begonnen is. En toen heb ik daar een aantal keer gezongen en toen mocht ik een dag later op het Mega Piratenfestijn komen zingen.
1: Ja, want Willy is toch de presentator ook van de Mega Piraten, van de deuren.
3: Ja, van de deuren en zo. Ja, ja. Dus die heeft mij toen uitgenodigd. En toen heb ik daar een paar keer mogen staan. En ook in het Gelredome en zo. En toen zijn we zo een beetje verder gaan bouwen aan mijn carrière. Toen heb ik op een gegeven moment in 2013 mocht ik een album uitbrengen met liedjes geschreven door Jan Keizer en George Baker.
0: Oh, wow.
3: Ja, dat zijn natuurlijk ook niet de minste. Dus nee. Ik heb met die mannen al op hele jonge leeftijd in de studio mogen werken. En daar leer je heel veel van die mannen. Die hebben natuurlijk al zoveel meegemaakt.

0: Logisch, logisch.
1: Dat kan ik er eigenlijk niet zo goed bij hebben.
0: Even echt leuk, het Levensliedcafé. Ja. Welk geheim of bizar verhaal van een collega-artiest is jou het meeste bijgebleven? Want het waren altijd hele leuke, gezellige gesprekken met verrassingen, inderdaad.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik bepaalde collega's in het vak, die leer je misschien wat minder goed kennen als de anderen. En ik moet zeggen dat ik toen, Mick Harre had ik toen tegenover me zitten. En ja, ik dacht altijd een beetje, dat is zo'n, ja,
0: Popiopie.
1: Ja, nou, bijvoorbeeld. En ik kon hem niet zo goed peilen. En toen, na dat gesprek, toen zei ik ook tegen hem in de uitzending, ik zeg, Mick, ik heb altijd mijn eerste indruk over jou zo anders ingeschat. Zeg, je bent echt zo'n toffe gozer. Ik zeg, dat vond ik echt mooi.
2: Kan je nog verbazen?
0: Ik ben heel blij dat je dat zegt, want hij is morgen te gast namelijk. Dus, maar ik stond er een beetje hetzelfde in eigenlijk.
1: Is echt, hij heeft een hele grote doos humor. Heeft hij, en hij steekt overal het raak mee. En het is gewoon een hele leuke man.
0: Maar jullie bespraken natuurlijk ook vaak de backstage chaos. Wat is jouw eigen meest bizarre backstage verhaal, waar je waarschijnlijk nog nooit over hebt verteld in die podcast?
1: Mijn eigen backstage verhaal. Dat is lastig.
0: Wij kregen gisteren al de opmerking. Jullie stellen wel moeilijke vragen.
3: Ja, maar onze journalistieke achtergrond is dat een klein beetje.
0: Ik reed hier de parkeergarage uit gisteren om 7:05. En toen had ik meteen een aanbieding op vlak van het NOS Radio 1-journaal. Dus vandaar dat ik af en toe gewoon even een scherpe vraag moet stellen.
1: Ik denk dat qua optredens en backstage dingen is denk ik dat je, tenminste ik altijd, ik verwacht altijd wel iets van een optreden. Dus ik ga er niet blanco in. Maar het is eigenlijk meestal dat de meeste optredens waarvan ik denk van het wordt hartstikke leuk, daar is geen zak aan. En als je dan denkt van, dit doet helemaal niks vanavond, dan is het aan de einde avond
2: dak eraf.
1: Dak eraf. Ja. En dat is wel heel apart, dat je eigenlijk vaak iets anders denkt dan dat het gaat worden.
0: Mm. Nou, je gaat zometeen twee keer optreden, zometeen Dolores en natuurlijk Favoriete Kroeg, dat is onoverkomelijk. Nog even één ding, Gino. Ik zei al, ik volg jou een tijdje, je hebt een verborgen talent.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Een begenadigd stemacteur en imitator.
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden ben ik daar een beetje mee begonnen. Ik keek een YouTube-serie, dat heette Stemmen van Toen.
2: Die is leuk.
1: Ja, en dat waren eigenlijk allemaal mensen die vroeger dus allemaal Disney-films hebben ingesproken. Ja. En daar was een soort documentaire over. En toen ben ik dat zelf ook eens gaan proberen. En toen ging dat wel aardig. En een aantal jaar geleden, toen Yves Berendsen met Terug in de Tijd een opkoming was, toen heb ik daar een filmpje van gemaakt met René Vroeger, Samson van Samson en Gert.
2: Die staat mij vooral nog in het geheim.
1: Dus de voice-over van Geer en Goor. En die gingen dat liedje dan zingen. Ja, dat ging helemaal door het dak.
0: Ja.
1: Dat was wel heel leuk. En nu is het tegenwoordig zo dat als je dan bij de benzinepomp loopt of op straat, dan zeg je, jij bent die jongen van die typetjes in plaats van die jongen van de muziek.
2: Nog een keer pompt weer.
1: Ja, maar ik vind het zo gezellig om hier bij Radio Noordzee te zijn.
0: Heb jij een favoriet typetje waar je graag mee aan de slag gaat?
1: Ik denk dat degene die ik best kan, dat wel Samson is. Gerard Joling en die voice-over van Geer en Goor.
0: Maar de voice-over van Geer en Goor, dat is onze allerbeste vriend. Ik zeg
2: Rini van de Helse.
0: Dat is Rini. Dat is, zeg maar, als Kobus er niet is, dan is Rini hier.
1: Echt waar?
0: Dat is onze goede vriend. Dus doen we Rini, want dan kunnen we het de volgende keer laten horen. Eventjes na.
1: Nou. Dag Rini, wat fijn dat wij hier een woordje naar jou kunnen doen. Ik ben hier bij Radio Noordzee en ik heb al eens een berichtje van jou gehad dat als het een keer mogelijk zou zijn dat ik

0: Het is Ronnie Flex, Zoe Touran en Fleming, Radio Noordzee. Alles op gevoel. Het is een gezellige boel op deze zonovergoten donderdag. Gino Graus in de house, hè, zeiden we eerder al vandaag.
1: Ja.
0: Staat bij ons op het podium inmiddels. Gino, ja, het is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Maar wat was voor jou ooit de moeilijkste keuze die je ooit moest maken?
1: In mijn carrière of in het leven?
0: Dat maakt me niet uit.
1: Oeh, de moeilijkste keuze die ik ooit moest maken.
0: Ja, daar komt-ie.
1: Ik denk dat de moeilijkste keuze die ik ooit moest maken... ik denk dat dat laatst is geweest. Dat of ik echt mijn pad zou vervolgen met mijn muziekcarousel... Ja? En dan als DJ/zanger verder zou gaan.
0: Ja?
1: Of nog steeds het pad bewandelen als zanger... en daar mijn dromen voor achterna leven.
0: En wat is het geworden?
1: Ja, dat laatste natuurlijk.
0: Ah,
1: hè? Ja, 100%. Ja,
0: perfect. Nee, ik vraag het even, omdat natuurlijk Dolores moest ook kiezen.
1: Ja, zeker.
0: Je moest kiezen. Ja, in dit geval voor een Nederlandse vent in plaats van een Spaanse toreador. Dus keuzes maken in het leven, dat is altijd belangrijk.
1: Dat is altijd belangrijk. En die keuze heeft ze toch goed gemaakt. Ze is toch in Nederland gebleven, hè?
0: Dolores, dames en heren.

0: Gino Graus, heerlijk. Ah. Kijk, dat is nou precies wat we op zo'n tropische donderdag even nodig hadden.
1: Lekker die Spaanse temperament, hè?
0: Heerlijk, liedje van Rita Hovink. Exact 50 jaar oud. Exact 50 jaar.
1: Ja, bizar, hè?
2: Nou, sterker nog, dat was in de zomer dat wat tot op de dag van vandaag nog steeds de heetste zomer was, 1976. En moet kijken wat voor weer het nu buiten is.
1: Hey, dat valt toch allemaal in elkaar dan,
2: valt in elkaar, hè?
0: Dat was Kobus net als een vierde huwelijk begonnen. Maar ik zat te denken, want we hadden toevallig vandaag even in het redactieoverleg. Ja. Hadden we het even over Bella Italia van
2: Imca.
0: Van Imca Marina. Dat is een beetje zo'n soort gelijkige liedje. Die zou eigenlijk ook gewoon nog eens een keer opnieuw moeten komen. Ik laat even een stukje horen. Kijk deze.

0: dat ik jou op ideeën heb gebracht.
1: Nou René, ik denk dat ik toch maar eens eventjes goed ga nadenken.
0: Lekker, nou. We hangen je even aan de tank met zuurstof. En zometeen kom je nog even een keertje terug. Helemaal met jouw goed. Nieuwe track, favoriete kroeg. Gino Graus is vandaag in de house. Zometeen meer op het podium in het huis van de Hollandse Hits.
2: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Maak me Rug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
9: Un helado, por favor.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
13: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
14: Kippie.
15: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Nou, laten we maar weer eens een keer naar het weer kijken, hè?
10: Het is mooi weer.
9: Het verveelt niet, dat scheelt. Het is een mooie dag vandaag. Vanavond en vannacht trekken wel stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma. Wordt het tussen 32 en 35 graden. Aan het einde van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui toe. Dat dan weer wel.
10: Maar jongens, ik ben er morgen niet.
9: Je bent er morgen niet?
10: Ik ben er morgen niet, maar gezien jullie leeft... en moet ik even iemand regelen die zo nu en dan even kijkt of jullie...
9: ademhalen.
10: Ademhaling, goed hier. Jullie zitten in de doelgroep, hè?
11: Risicodoelgroep. Of een leuke zuster die ons begeleidt van 21.
10: Leuke nachtzuster.
9: Ja, koos.
10: Die moet het ook leren.
9: Hé, maar waarom ben je er niet?
10: Ik ga een weekend naar Schotland.
9: Wat is dat te doen?
10: Schotland. Vriendenweekend.
9: Vriendenweekend?
10: Ja.
11: Zo is opvallend dat je vrienden hebt.
9: Ik wil dat zeggen, ze wel rustig zijn.
10: Ik ga mee.
12: Radio Noordzee. Verkeer.
9: Dat is een weekendje voor.
10: Ga je mee eentje? 40 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Lunette Oude Rijn voor Oude Rijn, de hoofdrijbaan. Daar heb je 3 kwartier vertraging. De A28 Assen Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal. Er is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. En daardoor is je vertraging bijna een uur. De laatste is de A73 Nijmegen Maasbracht voor Rijkenvoort. Daar is je vertraging 38 minuten.
9: Kijk, we zitten de gouverneur-generaal van de actualiteiten. Het orakel van de lage landen, hè?
12: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
9: Met onze Kobus.
13: Ja, in België heeft een stichting tegen kanker opgeroepen om de zonnebank te verbieden. En dat vindt ook hier gehoor, meldt RTL. Onder andere bij het RIVM en KWF Kankerbestrijding. Ze werken aan een gezamenlijk standpunt. Tienduizenden kleine ondernemers met een website die draait op WordPress moeten hun beveiliging snel controleren, dat zeggen werkgeversclubs. Cybercriminelen hebben wachtwoorden in handen en de politie heeft ze inmiddels in de gaten. En steeds meer sportevenementen worden afgelast met het oog op de hitte. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, dat vertelden we al, maar is nu helemaal geschrapt.
9: Ja, raar lopen even goed, hè?
13: Het kan heel raar lopen.
9: Ja, al die sportevenementen die er vanaf gaan vanwege de hoge temperatuur.
10: Nou ja, ik ben geen kenner, maar ik heb wel eens gehoord dat zelfs eigenlijk 18 graden voor een marathon, als je 42 kilometer, is eigenlijk al te warm.
9: Ja, hoeveel? 18? Ik vind
10: 18 graden.
9: 12 graden ook al te warm.
10: Nou ja,
14: ik begin er niet.
10: Ja, al vriest het 40 graden, ik doe het niet.
9: Nee, maar het is wel jammer. Want ik bedoel, er zijn wel heel veel mensen die daar natuurlijk lang voor trainen. Een heel jaar lang daarna uitkijken.
10: Zeker.
9: En dan gaat het gewoon niet door omdat het inderdaad te warm is of zo. Op een of andere
13: manier. Ja, je kan altijd nog naar Pinkpop of naar de Toppers. Die staan in de arena dit weekend. Graspop is volgens mij ook...
9: Graspop.
13: Graspop.
9: Ja.
10: Bij jou in de achtertuin?
13: Ja, op te maaien bedoel je.
9: Ja, dat. Ja,
10: of te roken.
13: Gras moet je roken.
9: Ik doe dit weekend aan opblaaspop, denk ik.
13: Goed, even wat anders nog. René Vroeger en Treintje Oosterhuis die waren vandaag aanwezig bij de onthulling van meerdere kunstwerken in de Johan Cruijff Arena. De portretten van allebei zijn vanaf vandaag in Amsterdam te zien. Net als 25 andere iconen. Ook Rachel Hazes was er. Speciaal voor de onthulling van het portret van André Hazes.
10: Gezellig.
13: Verder oud-voetballers Sjaak Mark Zwart en Daphne Koster waren aanwezig om hun eigen portretten als een van de eerste te bewonderen. En andere kunstwerken die we daar onder meer kunnen zien. Portretten dus zijn er van Johan Cruijff, Anne Frank, Annie M.G. Schmid, Eberhard van der Laan, Louis van Gaal, Tina Turner, Harry Styles, Aletta Jacobs en Ramses Shaffi.
9: Ook nog bekende mensen kopen.
13: Ja. Als ik dit lijstje zo kijk, snap ik niet, met alle respect, wat Tina Turner en Harry Styles daartussen doen.
14: Nou, Harry heeft 10 keer in de arena gestaan. Hè. Was een record.
9: Het is geen eigen volk.
13: Ik wou net zeggen, het is geen eigen volk. En de toppers staan er ook niet tussen.
9: Silhouetten heb ik gezien trouwens. Die staan er wel op, hoor.
13: Ja,
9: die staan
13: ja.
9: bij René Vroeger en er staan een klein deeltje van de toppers als silhouetten.
13: Die staat voorop.
14: Ja, samen met zijn pa, met Dolle Jan.
13: Ja, dan zie je dat niet.
9: Nee, dan. niet zo gek dat je hem niet ziet.
13: Nee, dat het Europese parlement die heeft gisteren was dat al ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers.
9: Ja.
13: En ik heb daar gisteravond nog eens naar gekeken, naar het bericht. Want let op, van de 666 aanwezige parlementariërs, op zich opvallend getal, stemden er 418 voor en 218 tegen.
9: Ah.
13: Dat betekent dus dat er 30, die waren er dus niet.
9: Nee, waar waren die?
13: Ja, dat weet
14: Broodje halen of zo, denk ik.
13: Dat weet ik dus niet.
9: Nee.
13: Maar ik vind het opvallend. Dus reken maar eens mee, 660 parlementariërs aanwezig.
9: Ja.
13: Dus aanwezig, 418 stemden voor en 218 tegen. Dan mis ik er 30. Ja, wat hebben die gedaan daar? Hebben die uit hun neus zitten vreten?
9: Dat viel jou op dus gewoon.
13: Ik heb niks anders te doen s'avonds.
9: Je hebt de Casio er even bij gepakt en je denkt, ik ga toch eens even zitten
13: rekenen. Ik ga toch eens even kijken. Maar goed.
14: Ja.
13: Nu we het toch over vluchtelingen hebben. Een recordaantal van 10.000 mensen lopen het komend weekend mee in de nacht van de vluchtelingen.
9: Oh, die gaat wel gewoon door.
13: Ja, want dat is s'nachts natuurlijk.
9: Dat
13: was bijna een kwart meer dan vorig jaar. Toen deden 8100 lopers mee. Het is in de nacht van zaterdag op zondag. En dan lopen ze in verschillende plaatsen variërend van 10 tot 50 kilometer.
9: Oké, mooi. Nou, Gino, heb jij een favoriete kroeg toevallig, of niet?
15: Ja, ik heb er genoeg.
9: Welke is het?
15: De Jij en Ik in Den Bosch is eigenlijk mijn stamkroeg. En het Hart van Brabant ook in Den Bosch. Dat is eigenlijk ook
9: plek waar je zo nu en dan zeg maar even...
15: Als ik vrij ben ik daar wel te vinden.
9: Okay, ja, ik vraag het even, omdat jouw nieuwe track heet natuurlijk Favoriete Kroeg.
15: Ja.
9: En die ga je zo meteen zingen op de
15: Die
9: vrienden.
15: Ga ik zo meteen zingen.
9: Nou, we kijken er naar uit.

0: Gerst en de Wild, Radio Noordzee, cheerio. Gino, jij kan Gerard Joling goed nadoen. Hoe zou Gerard Joling cheerio uitspreken, denk jij?
1: Ho, cheerio jongens, wat gezellig hier bij Radio Noordzee. Het is toch op de gier, hè? Ik ben Gerlandje Linken voor een keer.
0: Nou, we gaan hem morgen even bellen, want hij staat in de arena bij de toppers morgenavond.
1: Leuk.
0: Vandaag Gino inderdaad in het huis van de Hollandse Hits. Gino, jij bent denk ik niet het type dat in de kroeg rustig aan de bar gaat zitten. Ik heb zo wel het idee dat je binnen 2-3 minuten op een tafel staat, of niet?
1: Ja, of op de bar.
0: En bar, ja.
1: Ik maak meestal wel de lichten uit in de kroeg. Dus,
0: dat is altijd goed. Dat
1: ik sluit altijd af.
0: Dat zijn de gezellige gasten. Die heb je nodig natuurlijk. Ja. Wat is het ultieme recept om een avond in jouw favoriete kroeg... een legendarische avond mee te maken?
1: Ik zal het in het kort vertellen. Ik heb ooit een keer een stapavond gehad. Toen kwam ik eigenlijk... Ik begon met mijn ouders op het terras gewoon lekker borrelen.
0: Ja.
1: En ik eindigde...
0: In de lampen.
1: In de nacht in Tilburg. Dat is met de rode lampjes aan. Dus wat daar allemaal tussen gebeurd is...
0: Dat is niet gezegd.
1: Dat is niet meer op de radio. Maar dat zijn gekke stapavonden, kan ik jou vertellen.
0: Dat zijn de legendarische avonden die je nooit mag vergeten. Ja, nee. Het refereert allemaal aan jouw nieuwe track. Die je vandaag bij Radio Noordzee op de bühne gaat doen. Gino Graus, dames en heren. En favoriete kroeg!
1: Ja!

0: Oh, kom eens, jij zit hem gewoon helemaal mee te zingen. Ja, ja. Ja, Gino Graus bij Radio Noordzee. En zijn favoriete kroeg is de nieuwe track die overal verkrijgbaar is. Gino, jij zal wel gedacht hebben toen je hier aankwam. Maar er zie je een hemelsnaam aan de hand. Want je valt precies samen met het Talpa-feest. Dus ja, de hele tuin staat vol met van die foodtrucks en zo.
1: Ja, ik zag het inderdaad.
0: Ik ga jou niet al te lang ophouden, want we hebben een verse hamburger voor jou laten maken.
1: Oh.
0: En die ligt hier op jou te wachten. Dus,
1: toch nog een happy en een sapje.
0: Toch nog een happy en een sapje. Ja. Gino, tof dat je er was. We hebben het heel erg gezellig gevonden. Dankjewel.
1: Dankjewel,
0: Gino,
1: voor
0: super. Dankjewel.
2: Win een avond in een oranje kroeg voor jou en je vrienden.
0: Ja, dat moeten we ook nog even fixen, inderdaad. Laten we proberen of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen.
3: Oh ja.
4: Mike Reynolds.
0: Hey Mike, met Radio Noordzee.
4: Hallo.
0: Hey, warm hè vandaag?
4: Ja, zeker.
3: Ben je een beetje van het team van ik vind het wel lekker? Of ben je een echte Nederlander die nu zegt, nou, het is wel heel warm hoor?
4: Ja, nou, ik vind het wel prima eigenlijk.
0: Hou je wel aan alle voorschriften van het RIVM? Genoeg drinken en zo in dat soort flauwekul?
4: Ja, ik moet gewoon werken, dus.
3: Oh,
4: ja.
3: Oh, ook nog.
0: En wat doe jij voor werk vandaag?
4: Bij rijinstructeur.
0: En waar doe je dat?
4: In Gemert.
0: Dus we hebben contact gemaakt met de leukste rijinstructeur van Gemert.
4: Ja, 100%.
0: Mooi zo. Ben je een beetje gezellig eigenlijk, Mike, of niet?
4: Ja, dat zeker wel.
0: Dat zei ze altijd in Brabant, hè?
4: Ja.
0: Heb jij ook gezellige vrienden?
4: Ja, zeker.
0: Ja? Ja, we zitten natuurlijk midden in het EK. Zou jij het leuk vinden om samen met jouw drie meest gezellige vrienden uit Gemert het Nederlands elftal aan te gaan moedigen in een sfeervolle Amsterdamse WK-kroeg?
4: Ja, 100%.
0: Ja?
4: Daar zou mijn vriend heel erg blij mee zijn.
0: Ja, dat is een compleet verzorgde avond. Eten, drinken, oud-oranje spelers erbij. Wolter Kroes komt zingen.
4: Oh, kijk, vet. Dankjewel.
0: Heb jij een beetje een goede oranje outfit klaar liggen?
4: Ja, zeker.
0: Ja?
4: Ja.
3: Een leuk hoedje of een mooi voetbal-t-shirt? Zo'n retro voetbal-t-shirt? Wat ga je aantrekken?
4: Ja, echt een voetbalshirt. En mijn vriend is een oranje badjas. En die wil
0: ik graag. Oh, nou eens even. Nou, wat heerlijk allemaal. Jij wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg. Voor de wedstrijd Tunesië-Nederland en een borrelpakket om alvast in de stemming te komen. De prijs wordt verzorgd door Alt Amsterdam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh,
4: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
12: Haibo.
11: Haibo.nl.
13: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
19: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
20: Pakken ze een podium?
21: Pakken ze een podium?
20: Pak zelf eens een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pakken ze een podium.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 6 uur.
28: Goedemiddag, ik ben René Postma. Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hantavirus uit. 2 Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnen blijven voor de zekerheid. Drie mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. Een van de drie krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Met 22 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 44 minuten. De A28 Assen-Hogeveen voor de brug over het Oranjekanaal. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd. Je vertraging 38 minuten. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Zwolle voor Hattemerbroek. Daar staat een auto met pech en je vertraging daardoor 42 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: heeft meer glitter dan een carnavalsoptocht. Zijn kledingstijl balanceert een beetje op het randje van een modemisdrijf.
1: Oh.
0: Hij brengt zoveel energie mee dat de energiecrisis spontaan is opgelost. En hij praat ons even bij, dames en heren, Benny Solo!
2: Wat een introductie. Kun je die even op band zetten? Dan heb ik een nieuwe opkomst.
0: We moeten sowieso altijd ontzettend lachen als we hier zeg maar Talpa-gebouw binnenlopen. Dan zie je alle Talpa-sterren op een gigagrote scherm. En wie zien wij elke dag als we binnenkomen? Een carnavalsoptreden van Benny Solo hier in het huis van Hollandse Hits. Dat is zo goed, jongen. Dat
1: je
0: met met die hele raad...
3: De raad van Elvenaarden.
0: Ja, met de Polonaise achteruit loopt.
2: Ah, maar dus om de mensen buiten te houden, denk ik.
0: Dat denk ik. Benny, we spraken natuurlijk eerder al even deze week met zanger Alex om het leuke nieuws wereldkundig te maken. Jullie gaan natuurlijk samen het ultieme wandelaarsvolkslied maken en slepen uiteindelijk de blarenlopers gegarandeerd over de eindstreep van de Via Gladiola. Nog even in een notendopje. Benny, hoe was de allereerste ontmoeting een paar weken geleden met Alex?
2: Ja, dat was top. We voelden eigenlijk gelijk een band, zeg maar. Of het een binnenband of een buitenband is, dat weet ik niet. Laten we even midden. Maar het was echt, we kennen elkaar natuurlijk al jaren. Maar we hebben muzikaal eigenlijk nooit iets gedaan. Het was altijd, hé, hoe is het? En dan ga je weer door, weet je wel. Dan zie je elkaar. En we hebben een keer met elkaar in het vliegtuig gezeten naar Oostenrijk. Dus muzikaal gezien werd het tijd eigenlijk. Dus fantastisch idee van jou.
0: Ja, natuurlijk. Dat gaat nu gebeuren. En speciaal voor de Vierdaagse. Maar even, Benny, als we iemand moeten vragen over de Vierdaagse, dan ben jij het. Je bent daar al ruim 30 jaar aanwezig als host. Een legende op het Hertogplein. Wat doet er na de Vierdaagse nou meer pijn, denk jij? De voeten van de wandelaars of de stembanden van het meeblaren op het plein?
2: Ja, ik denk een combinatie van beide, hoor. Want ik loop natuurlijk ook best wel wat meters op het podium.
0: Ja.
2: Maar respect, hoor. Ik heb hem zelf trouwens, in de vroege Benny-jaar heb ik hem ook 3 keer gelopen. En op een gegeven moment kom ik op het podium uit. En jij zegt 30 jaar, ik schrik daarvan. Dan denk ik zo oud ben ik toch nog niet. Maar dat is inderdaad wel zo.
0: Met de neus op de feiten gedrukt, natuurlijk. Jij bent al jaren de koning van de sfeer in Nijmegen tijdens dit evenement. Hoe trots ben je dat we in Nijmegen, zeg maar, zo'n ongelooflijk mooi groot feest kunnen vieren elk jaar.
2: Ja, dat is natuurlijk en blijft een happening. En het mooie ervan is dat het niet 1 avondje is, hè, maar het is gewoon 7 avonden feest. Ja. En de Vierdaagse begint dan op de dinsdag. En het is gratis toegankelijk voor de mensen. Dus, en het is nog steeds, volgens mij, in de top 3... Ik wil niet zeggen dat het de eerste plek is, maar de grootste bezoekersaantal van evenementen in Nederland. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel trots op dat ik daar onderdeel van mag zijn.
0: Ja, met een van de hoogtepunten natuurlijk ook de Roze Woensdag. Dat is natuurlijk echt groot feest. Heb jij al een nieuwe outfit laten borduren in het roze?
2: Ik heb inderdaad een hele nieuwe outfit. Oh. Lekker roze en glitter. Net met de introductie zei je het al, maar het wordt roze glitter dit jaar.
0: Ik vraag me wel even af wat heftiger is. De Zevenheuvelenweg trotseren met blaren. Of een uur lang met jou samen de Polonaise achteruit lopen naar 6 bier. Dat vraag ik me af.
2: Een slechte combinatie, denk ik. Maar vandaar dat we ook met zanger Alex een nieuw liedje hebben gemaakt, natuurlijk.
0: Leuk.
2: Zodat ze lekker vooruit kunnen blijven lopen, die mensen.
0: Ja, nou, deze radioshow gaat naar je riep het al, het hele proces volgen met als absoluut hoogtepunt dat Alex en jij deze tune zingen op de slotdag op het Radio Noordzee podium op het Hertogplein op vrijdag 24 juli. Ja, ik riep het van de week al toen we Alex spraken. Op maandag 6 juli willen we jullie uiteraard hier in het huis van de Hollandse Hits de track even laten doen. Dat gaat wel lukken, toch?
2: Ja, dat is superleuk. Ik heb de tekst al af. Ik kan je wel een klein snippetje misschien al even laten horen.
0: Ja, doe.
2: Ik doe even een klein stukje dan. Dan komt hij van... Hey, ho... Dan heb ik ook nog...
1: Sterk.
2: La, la, la, la, la, la, la, la, ja, la, la, maar, la, la,
1: Benny, het is wel de bedoeling dat we dit voor 6 juli uit ons hoofd kunnen leren. Hè? Dus het moet allemaal niet te moeilijk worden.
2: Ik denk, het moet even een 3.0 versie worden.
0: Heb jij dit zelf geschreven of niet, Benny?
2: Ik heb een heel groot aandeel in dit gedeelte van de tekst. Ja.
0: Nou, we spreken elkaar voor een nieuwe update volgende week wel weer even. Jij gaat waarschijnlijk ook een druk weekend in, dus alle plezier gewenst, alle goeds.
2: En bedankt en maak er iets moois van. Het wordt bloedje heet.
0: Blijf oefenen op de la la la's, Benny.
2: Joehoe!

0: Het zal wel druk zijn, denk ik, hè, daar nu in Zandvoort aan Zee, toch?
1: Ik denk dat het handdoek. Ik denk dat je nu alvast je handdoek op het strand moet leggen om morgen een plekje te hebben.
0: Hoop katholieken in Zandvoort, hè, woonachtig.
1: Is dat zo?
2: Katholieken?
0: Ja, heel veel. Oh, ja? Dat is het idee, heb ik altijd.
2: Waarom?
0: Als ik daar doorheen rijd, zie ik zo'n beetje in elke voortuin een bordje staan met Rooms erop.

0: Wat was het? 4:15, 4:15. Dat Henny Huisman vandaag zijn 75ste verjaardag viert.
1: Ja, leuk.
0: Ja, vind ik ook echt leuk. Lieve man. Maar ik denk, ik heb niet het idee dat Henny achter de geranium zit.
2: Nee, joh, die is hartstikke druk.
0: Ja, toch?
1: Ja, en hij wil heel graag ook. Hè. Hij zit echt te springen op een televisieshow of wat dan ook.
2: Hij heeft ook nog een grote horecatent toch ergens waar in Only Joling. Nog een hele grote horecatent heeft hij ook nog ergens.
1: Ja, die is van zijn dochter of zo? Of?
2: Ja, ook. Oh, hij werkt er wel in mee, volgens mij.
0: Een soort party-ding heeft hij ook nog in.
2: Dat is zo'n zalencentrum.
0: In Bakkum, daar stond een snuitje vroeger altijd.
1: In de keuken?
0: In het stalletje. En dan zag ik snuitje altijd. Want er zijn heel veel bruiloften zo waar wij dan wel eens zo moesten draaien. Maar hij heeft het mooi voor elkaar, onze Henny.
1: Ja, dus, leuke man was het.
0: Ik denk dat hij centraal staat ook in de quiz, hè, vandaag.
2: Ja, natuurlijk. Als je 75 bent, dan is het mooiste cadeau wat je kunt krijgen is een quiz omtrent jou op Radio Noordzee. Het gaat om met z'n allen die hij ooit heeft gemaakt. Ik denk dat het jaren 90 begin zero's is geweest.
0: Ja, het is een beetje begin zero's geweest.
2: Zoiets.
0: Zijn, denk ik.
2: Ja. Natuurlijk met The Cool Down, het café in Amsterdam. En daar zit de vraag in, wat zingen we met z'n allen?
0: Nou, laten we even luisteren voor de zekerheid.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
2: Ja, alle kanten op, maar om het een beetje makkelijk te maken hebben we er drie antwoorden, of tenminste mogelijk goede antwoorden voor je uitgehaald. Wat zingen we met z'n allen? A, oranje boven. B, van harte gefeliciteerd. Of C, en we gaan nog niet naar huis.
0: Oranje boven, van harte gefeliciteerd. We gaan nog niet naar huis.
2: Ja.
0: A, B of C, wat gaat het worden? In de Noordzee-app, denk ik.
2: Ja, radionoordzee.nl. En daar zie je de knappe Adonis, de verschijning van de hunk van Noord-Holland.
0: De Nevenkerk.
2: Druk je op stuurbericht. En dan kun je gewoon, dan opent die automatisch je WhatsApp. Kun je A, oranje boven, B, van harte gefeliciteerd. En C, we gaan nog niet naar huis invullen. En ik heb gezien, volgende maand, de Radio Noordzee app.
0: Is die app? Oh, oké, is die officieel. Nou, laat maar even weten. A, B of C voor echt een zak vol aan hele leuke prijzen. A, B of C dus via radionoordzee.nl.
4: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
5: Ik ken

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: zaterdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee. Het WK voetbal is begonnen. En we zijn er weer bij. En met Radio Noordzee kunnen jij en je vrienden dit WK speciaal maken. In een echte Amsterdamse oranje kroeg. Samen met oud-oranje spelers en live muziek van Wolter Kroes. Luister deze week naar Radio Noordzee. Stuur WK in een bericht naar de studio. En win een compleet verzorgde avond in de oranje kroeg voor jou en drie vrienden. Alle info op radionoordzee.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Dit WK opent Old Amsterdam, de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden, oranje sterren en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio Noordzee of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis. Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Let's go!
15: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Het is 1 minuut over 6:30 vanavond en vooral vannacht trekken stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma. Wordt het 32 tot 35 graden. Aan het einde van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui toe. We moeten goed voor onszelf zorgen komen. Ze vallen in de risicogroep, hè?
20: Rustig
19: aan allemaal. Nog rustig. Ik zat net op nu.nl te kijken. Dus, daar staat altijd een viroloog. Oh. Dat is dan ineens op zo'n dag is dat een hitte-expert.
20: Ach, ja, dat is ook al.
19: Dat is een hitte-expert.
20: Maar wat zijn wij dan?
19: En die legt dan uit dat een wollen trui vandaag dragen niet handig is.
20: Oh.
19: Dat, weet je, dat moet je dan mee doen met dat soort betutteling.
20: Maar gaat de elektrische deken vannacht wel aan dan? Of?

0: A28, Assen Hogeveen voor de brug over het Oranje Kanaal. Daar nog steeds het ongeval met die vrachtwagen. Je vertraging inmiddels wel iets minder, 20 minuten. En de laatste is de A73, Nijmegen Maasbracht voor Rijkenvoort. Daar is je vertraging 17 minuten.
1: Linda was maar een grapje hoor. Dat verstaat ze niet. Wacht even, we moeten... Linda was maar een grapje hoor.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Daar is onze vriend Maarten. Goedenavond.
3: Ah, mannen.
1: Hey, leuk dat je er weer bent voor de tweede keer deze week.
3: Ik pak er twee op een rij gewoon.
1: Dus een duur programma. Duur
3: pakken
1: programma,
3: wat je pakt.
1: Duur programma. Hoe laat zitten we vanavond? Want ik ben elke avond
3: al. Ja, we moeten eerst de tv-gids doornemen. Na de bondgenoten. Vijf voor half elf.
1: 25, even kijken, zo 22.
4: Ja, 5:30. Dat kan ik niet. Kun je niet wat laten?
3: Ja, dan vraag ik of VI eerst gaat.
1: Ja, dat is goed. Dan moet ik even omwisselen. Wat hebben we vanavond?
3: Nou, we hebben serieuze zaken. Ja. Want we hebben natuurlijk dat drama in Meerstad. Maar een dochter van 13, zo lijkt het.
1: Over 13?
3: Haar eigen ouders heeft vermoord.
1: Ja, dat is niet normaal.
3: Ja, dus de straat is ook echt in shock. Dus we proberen natuurlijk wat meer informatie.
1: Precies, waar zou dat vandaan komen?
3: Holy. Dat wil de politie nog niet zeggen. Die zijn uiteraard ook vanwege de leeftijd heel terughoudend.
1: Ja, dat begrijp ik ook
3: wel. Dus dat is heel logisch.
1: Maar het is echt bizar wat daar gebeurt.
5: Ja, mag je zeggen. Ja.
3: We zijn ook in Frankrijk, want daar is de Tour du ALS weer gereden.
1: Op welke berg is dat ook alweer?
3: Dat is de Mont Ventoux.
1: Oh ja, ja.
4: Ben jij toch ook wel eens...
1: Niet zo vaak. Eigenlijk meer de mond af en toe.
3: Yes. Nou goed, deze mensen komen er elk jaar.
1: Ja.
3: Want er moet geld opgehaald worden, jongens, voor ALS.
1: Heel belangrijk.
3: Voor het onderzoek natuurlijk.
1: Dat is ook gebeurd. Natasja Vroeger.
5: Ja, ik zag Natas vandaag op Facebook meelopen. Ja.
3: Die zit ook in shownieuws nog vanavond.
1: Maar het is goed inderdaad dat we dit soort dingen ook nog kunnen zien. Net als de Alpe d'Huez. En dit is hartstikke belangrijk om zoveel mogelijk centen op te halen.
3: Absoluut.
4: Mag ik daar nou even een kanttekening bij plaatsen? Ik vind het echt een geweldig initiatief. Moeten we ook blijven doen. Maar ik vind het altijd wel heel pijnlijk als ik bijvoorbeeld gisteren weer lees dat we een 500 miljoen naar de Oekraïne brengen. En dat hier allemaal mensen op een fiets stappen om een paar miljoen binnen te halen.
1: Nee, maar dat hebben we natuurlijk gisteren ook besproken. Weet je wel, mensen in tehuizen, weet je, die hebben niks. De voedselbanken die lopen over.
5: Leg het maar uit.
1: Ja, leg het maar uit.
3: Ja.
1: Tuurlijk.
3: Ja, het is echt een paar miljoen. 2 miljoen was vorig jaar. Dit jaar waarschijnlijk ook zoiets. Dat horen we nog. Jongens, we hebben ook bizarre beelden in de uitzending vanavond. Misschien heb je het al ergens gezien. Een bijenvolk dat zijn intrek neemt in een auto.
5: Nou, een auto?
3: Ja, dat is
4: met een bijrijder.
3: Op de bijrijdersstoel. Dus die Imke tellen, bijtelling was dat. Ja. Hij dacht ongeveer 4.000-5.000 stuks. Zo. Nou, dat is natuurlijk een enorme klont.
1: Ja.
3: Dus de vraag is, wat doen al die beesten in een auto? En hoe krijg je ze weer weg?
4: En wat voor auto was het dan?
3: Een Smart.
4: Een klein autootje.
1: Oh, okay. Gedeelde Smart, dezelfde Smart, zeg ik maar zo. Ik zag jou natuurlijk vanavond, maar die man probeerde dat met een stofzuiger te doen. Maar is dat verstandig?
3: Ja, maar ze is een speciale stofzuiger.
1: Oh,
3: een speciale bijenstofzuiger.
1: Kun je beter bij.
3: Nee, hij is maar één keer gestoken.
1: Ja.
3: Echt? Hij had geen bescherming aan. Gewoon, nou ja, heel knap.
1: Ik heb het idee, Maarten, dat het een buitengewoon boeiende uitzending gaat worden vanavond.
3: Ja, bijzonder. Dus, zeker.
1: 5:30 op SBS6 met Maarten onder andere. Hart van Nederland. We kijken er weer met z'n allen naar uit. Dankjewel, Maarten.
3: Yes, dankjewel.
1: Mooie avond.

0: René Vroeger, Radio Noordzee. En alles kan een mens gelukkig maken. Ik weet niet of je 30 juni misschien een dag vrij kan nemen. Dat je nog wat op moet maken of een ATV-dag hebt of zo. Dat loont wel de moeite namelijk. 30 juni is een belangrijke dag. Is namelijk de dag van het Nederlandse lied.
1: Ja, ja. Ja, zeker.
0: En wat gaat er nou gebeuren? Je kan je via radionoordzee.nl aanmelden om gewoon een dag bij ons te zijn in het café. Het radioprogramma komt dan vanuit het café met echt een heleboel artiesten, waaronder dus ook René Vroeger.
1: Nou, René komt niet alleen, hè.
0: Oh.
1: Hij gaat Danny en Maxime komen ook mee. Dus de Vroegers.
2: Oh, de hele familie.
1: De hele familie komt gezellig langs.
0: Wie komen er nog meer eigenlijk?
1: Nou ja, hitsensatie van dit moment, Justin de Wild.
0: Ja.
1: Hitsensatie van dit moment, Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: Frans Duits, Samantha Steenwijk, Siep van de Kas, de Drieës, Goede Doel, Kido van de Graaf, Simon Keizer.
0: Komen allemaal.
1: Ja, en dan heb ik er nog een paar niet genoemd, maar die worden later bekend.
0: Maar daar kan je dus bij zijn, hè, luister goed, daar kun je dus bij zijn. Als je jezelf even aanmeldt, je kunt het aanmeldformulier voor die leuke dag die je nooit meer gaat vergeten vinden op radionoordzee.nl.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, tijd om de prijzen maar even te gaan verdelen. Joelle, goeie avond.
4: Hallo.
0: Zeg gefeliciteerd met Henny Huisman ook, hè?
4: Ja, jullie ook.
0: Ja, ja,
1: bedankt.
0: Ja, Zaandam, 18 juni 1951, toen werd er een schattig jongetje geboren. De zoon van Harmen en Elisabeth, en dat is dus 75 jaar terug. Henny Huisman.
4: Ja, toen was ik nog niet eens in de maak.
1: Nee, is je nog vloeibaar?
4: Ja, ik denk het.
0: De quiz staat natuurlijk helemaal in het teken van zijn verjaardag. Ooit heeft hij met Cooldown Café een gigagrote hit gescoord. Ja, die klassieker, wat zingen we met z'n allen? Is het A, Oranje Boven, B, Van Harte Gefeliciteerd, of C, We Gaan Nog Niet Naar Huis?
4: Zingen wij Van Harte Gefeliciteerd,
0: nou,
4: natuurlijk.
0: Laten we maar naar voren dan.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
5: Met z'n allen zingen wij Van Harte Gefeliciteerd.
0: Ja. Wanneer ben jij jarig, Joelle?
4: 1 mei.
2: Op de dag van de arbeid.
0: Dag van de arbeid.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. En dan ben ik in België vrij, hè?
0: Ja, zouden ze hier eigenlijk ook moeten invoeren.
4: Ja, ja.
0: Joelle, jij krijgt thuis een gepersonaliseerde Radio Noordzee beker, de koffiemok van Mok Koning. En ook nog de sleutelhanger met daaraan een mooi Hollands klompje.
4: Oh, leuk, super.
0: Ja, nou, nu
4: ben ik blij mee.
0: Nu breek je klomp, of niet?
4: Ja, ik altijd.
0: Fijne avond.
4: Jullie ook, heren. Dankjewel.

0: Hier stond je dan vanavond.
1: Ja, zeker weten.
0: Het was wel spannend, maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd, kan er maar één de winnaar zijn.

0: yeah!
1: Mikey, Mikey Pietersen, Radio Noordzee, dat doe jij. Koop eens mijn hele hand wordt al blauw.
2: moet je even uitleggen.
1: Ja.
2: We hebben een tuinfeest, maar we krijgen allemaal van die bandjes. Die moet je dan omdoen, dan kun je gratis eten en drinken.
1: Die kun je nooit zelf omdoen, hè, natuurlijk.
2: Ik heb hem ook zelf omgekregen. Maar goed, jij bent wat ouder natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus ik heb je geholpen, maar...
1: Hij zit wat strak, zeg maar. Het zou kunnen zijn
3: dat je met twee armen naar binnen loopt en met één weer naar buiten.
1: Dat loopt weinig bloed meer doorheen, denk ik. Ja. Helemaal paars is, mijn hand wordt helemaal paars. 7:10, we gaan ons mengen in het feestgedruis. Zometeen natuurlijk.
3: Feestnummer. Sfeer maken, toch?
1: Feestnummers als we zijn.
3: Ja, dat zeker. Met de handen in de zak ergens in een hoekje leunen tegen een boom.
1: Ja, kijken hoe de anderen het allemaal doen. Ja. De pijp maar even voorzichtig aan Maarten geven, lijkt mij.
4: Genoeg. Wat zeg ik? Het is de

0: Nederlanders steeds minder geïnteresseerd zijn in nieuws, gebruiken het minder, hebben er ook minder vertrouwen in. Interesse in de actualiteit is eigenlijk tot een historisch dieptepunt gedaald, lezen we vandaag. Ja, de krantenkoppen staan natuurlijk vol met oorlog, inflatie, klimaat, ellende. Hè? En wij als Nederlanders maar vrolijk doorscrollen naar al die kattenfilmpjes. Want dat is wat we doen namelijk.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Dat is wel leuk. Zeg, wij gaan er voorzichtig een punt aan draaien. Morgen staat de vrijdag op het programma. Heb het leuk en heel graag tot morgen.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2.100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas.
3: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Pak een podium.
6: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
11: Social deal, wellness deals, take 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed, ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met twee foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien, alleen om dwars te liggen, zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
0: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
0: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: avontuur op kijk.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
12: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
5: Un helado, por favor.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
14: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
13: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
14: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer, die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Pakken ze een podium?
14: Pakken ze een podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
0: doelbewust 18 plus. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben René Postma. De schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP-nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Zie je nou wel, ze ruikt me.
18: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Romy Montero. De Radio Noordzee lunch.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

is Radio Noordzee.

0: die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want

0: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
24: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. En er zijn vanavond 2 wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er 2 wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: dat is best wel weer gezellig, toch? Radio
1: Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstof, aanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten.